0: leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij.
1: Tot na het nieuws van 3 uur.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.

0: 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op na aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: ochtendploeg tot 10 uur. Met ook in de ochtendploeg Sergej in het Veen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En het weer voor vandaag. Zon en bewolking in de loop van de dag volgen een paar buien. En uitwaarm 16 tot 18 graden met een matige tot vrij krachtige west- tot zuidwestenwind vandaag. Het was een trui aan. Ik moest echt even weer op zoek naar een trui vanochtend op de fiets. Erg koud?
2: Ja, zeker. Ja, het was fris.
0: Kijk even, 8 graden was het gisteren.
2: Oh.
0: Was het vanochtend, bedoel ik.
2: Ja, ja, ja.
0: Gisteren hadden we natuurlijk ook weer die onweersbuien. In Veendam hebben we nog beelden van gezien, ook op onze site. En daar hebben we de bliksem ingeslagen, is aan het beneden Oosterdiep. Dakpannen van een woning, deel van een voorgevel op straat terechtgekomen. Dus af en toe zie je dat inderdaad ook in je eigen omgeving gebeuren. Ik kan me nog herinneren bij ons in de buurt een paar jaar geleden dat er een schoorsteen ineens volledig scheef stond op het dak.
1: Oh jee. Ja.
0: Dat je ook dacht, hoe kan het? Want het was niet het hoogste punt ergens. Maar toch gaat daar dan de bliksem.
1: Ja,
0: ik kan van een collega nog een verhaal herinneren. Die heeft toen zo'n bliksembal in huis gehad.
2: Oh ja.
0: Nou, dat heeft ook heel wat schade aangericht toen.
2: Inderdaad, ja. Ja, de schade is groot.
0: Enorm, ja. Oh. Laten we hopen dat dit weer gauw voorbij gaat. Dat we dan weer een beetje naar de zomer toe gaan. Ja, vandaag begint het WK voetbal. Onder leiding van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Dat is een bescheiden man. Dat weten we. Hij zei zojuist dit op een persconferentie over dat WK.
3: We can host the biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA. The biggest event probably in the history of mankind.
0: Ja, het grootste evenement in de geschiedenis van de mensheid.
1: Als hij nou gewoon zou zeggen van we hopen er het gezelligste editie van te maken. Ja. Klinkt toch veel leuker?
0: Nee, hij is in Amerika. Dan moet je zeggen dat allemaal de biggest en de greatest ondertussen
2: Het is wel het grootste WK ooit natuurlijk, met 48 deelnemende teams.
0: Ja, dat wel. Maar volgens mij hebben we ook wel Olympische Spelen gehad. Dat is dan alweer een veel groter evenement. Maar goed, meneer Infantino die heeft zijn zonnige bril opgezet.
1: Ja, hij heeft er zin in.
0: Het leuke is, er doen best veel spelers mee die ooit voor FC Groningen hebben gespeeld. Er verschijnt later vandaag een mooi artikel over op onze site. Met natuurlijk daarbij Virgil van Dijk, die de aanvoerder van Oranje, die tussen 2011 en 2013 voor FC Groningen speelde. Maar ook de gebroeders Bakuna voor Curaçao, net als Jean Margarita, die speelde alleen maar in de jeugd van Groningen, heeft nooit het eerste elftal gehaald. Maar dan even verder, is leuk hè. Bij Zweden bijvoorbeeld, Hjalmar Ekdal, weten we dat nog. Vorig seizoen, half jaar bij FC Groningen in de verdediging. En Gabriel Gudmundsson speelde ook enkele jaren voor FC Groningen. En bij Noorwegen hebben ze twee topspitsen. Jurgen Strand Larsen en Alexander Sørloth spelen allebei momenteel ergens hoog in Europa.
2: Ja.
0: Strand Larsen won nog de Conference League bijvoorbeeld met zijn ploeg Crystal Palace. Sørloth, die mislukte volledig bij Groningen eigenlijk. Het is nu een van de toppers op weg naar Juventus. Nou, daarbij Japan, Leeds Doan en Ko Itakura, Laris Duarte bij Kaap Verdië. Bij Amerika Ricardo Pepi natuurlijk.
2: Oh, ja, natuurlijk.
0: Ja, ja, die speelde hier in het jaar dat we degradeerden. En Aydin Rustić speelde ook 75 duels voor FC Groningen. Toen mee met Australië. Meest onbekende voormalig FC Groningen speler is ongetwijfeld Aymar Sher van Irak. Die speelde in het degradatiejaar hier 6 duels in het groen-wit. Sher.
2: Oh, nou, dat ben ik eigenlijk eerlijk gezegd een klein beetje.
0: Ja, ik was het ook vergeten. Niet te vergelijken met Cher, de zangeres. En dan nog twee spelers die ooit in de jeugd van Groningen speelden. Tunekti van Tunesië en Kutsu van Turkije. Nooit in het eerste, maar wel in de jeugd. Nou, een heel uitgebreid verhaal later op rtvnoord.nl. En we gaan nog even stilstaan bij dat WK voetbal vandaag. Het begint vanavond allemaal met de openingswedstrijd. Wij beginnen zo.

0: ochtendgymnastiek van Olivia Newton-John en Let's Get Physical.
1: Dit is de vroege vogel.
0: Jan de Weerman, Jan van der Velde heeft zijn ochtendgymnastiek er volgens mij alweer op zitten. Op zijn fiets en na zijn werk. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Hoeveel kilometer ook alweer?
2: Kilometer 24.
0: Oh, en dat is alleen maar de heenweg, hè?
2: Ja, nee, maar ook weer terug, hè? Dat is 48 op een dag.
0: Ja. Dus, je stuurde ons allemaal leuke foto's vanmorgen.
2: Ja, ik had zoiets van, het is heel mooi rustig weer, tot nu toe nog. Dus ik had zoiets, en dan kun je hele mooie foto's maken van ook hoe de natuur al helemaal aan het ontplooien is op dit moment.
0: Ja, het is mooi, hè?
2: Ja, geweldig. Ik vind het altijd de mooiste tijd van het jaar eigenlijk, mei, juni. Dan kun je eigenlijk de mooiste foto's ook maken met zonsopkomst. En daarom had ik ook zoiets van, nou, laten we eens even een paar foto's maken.
0: Had je ook nog even voorzichtig naar de lucht gekeken voordat je op de fiets stapte met zout gaan regen, of niet?
2: Ja, dat had ik vanochtend al gedaan toen ik een weerpraatje moest maken. Dus dat wist ik al. Ja. Dus het gaat wel goed tot vanmiddag ongeveer een uur of drie. En ja, dan komen ze er weer aan.
0: Ja, dus dan fiets jij in de regen terug?
2: Nou, ik was gistermiddag dus eigenlijk ook zo. Dan ben ik om 2 uur ben ik vrij. En dan fiets ik naar huis. Maar ja, gistermiddag heb ik toch maar even gewacht. Maar ik had al zoiets van nou even op een radar gekeken. En ja, dan zie je toch een bui dichtbij. Dan denk je van nou, als ik even wacht, dan hoef ik mijn regenpak niet aan te trekken.
0: Ja, dat scheelt dan weer, hè?
2: Ja, dat scheelt dan ook weer.
0: Ja, want jij zei een weerpraatje. Van wie doe jij dan een weerpraatje?
2: Nou ja, mag ik het zeggen?
0: Nou, als het geen reclame is, mag het wel.
2: Ja, nou, het is voor een ander radiostation, maar Sterren.nl.
0: Oké, daar doe jij altijd een weerpraatje?
2: Ja.
0: Iedere dag?
2: Doe ik het, iedere ochtend bij Marcel de Vries.
0: Oké, en hoe moet je dat doen dan?
2: Dat doe ik dus 's morgens vroeg al heel vroeg in de app.
0: Oh, je spreekt het gewoon in van tevoren?
2: Ik spreek het gewoon in hetzelfde met Harma eigenlijk ook doen in een app.
0: Ja,
2: dus,
0: precies.
2: Ja,
0: dus
2: dat kan het.
0: Jij moet dus nog eerder opstaan voor je naar je werk gaat om dit nog erbij te doen.
2: Ja, ik ga om 4 uur, dan ben ik van bed af.
0: Jongen.
2: 4:10.
0: Ja.
2: Om op die slag.
0: Toen ik vanochtend op fiets deze kant op ging, en dat doe ik een beetje stoer over, maar dat is veel dichterbij dan jij moet. Toen fietste ik gelijk op een steenmarter.
2: Oh, ja. Helemaal klaar.
0: Ja,
2: kon je nog bij de straat pakken?
0: Nou, nee. Maar ik schrok ook even. Ineens, want ik dacht eerst van, is dit een kat? Dit is helemaal geen kat, man. Deze was, ik denk dat het banger voorbij was dan andersom. Die ging er heel snel vandoor, maar we gingen wel gelijk op.
2: Ja, nou ja, goed. Ik zie ook in de ochtend zie ik ook heel vaak vosjes door het land heen gaan. Dus dat is het mooiste van... daarom zeg ik ook, dit is eigenlijk het mooiste moment van het jaar.
0: Ja, absoluut.
2: Dat de natuur begint. Haasjes die in het lange gras zitten... Ja, dat vind ik heerlijk om te zien. Dus morgen zijn dan fiets je er langs en denk van... ach, wat is de natuur toch allemaal nog mooi.
0: Heerlijk, hè? Ja, prachtig. Ja. Ik wens je een mooie dag vandaag.
2: Gaan we doen.
0: Tot allemaal, hè?
2: Tot allemaal.
0: Heel mooi.
1: De vroege vogel.

0: De Jackson 5, I Want You Back. Met een nieuwe single van Birdie. Daarvoor al wekenlang op nummer 1 in onze eigen Noord 9. En komen de zaterdag gooien of hij nog steeds op nummer 1 staat. Straks hier het Groningse nieuws. Nu een blik naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Amerika heeft vannacht opnieuw Iran aangevallen. Er waren explosies op verschillende plekken in de buurt van de straat van Hormuz. Maar ook verder weg in voorsteden van de hoofdstad Teheran bijvoorbeeld. President Trump had de aanval al aangekondigd. Hij wil zo Iran onder druk zetten om een deal te sluiten, zegt minister Hegseth van Defensie.
1: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
0: Iran zegt als reactie op de nieuwe aanvallen de straat van Hormuz volledig te sluiten. En het land viel Amerikaanse bases aan in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Een grote ceremonie gisteravond bij de Sagrada Familia in Barcelona. Paus Leo zegende de Jezus Christus-toren van het beroemde bouwwerk van Gaudi. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend. Daarna was er muziek en vuurwerk.
2: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architect de Déu.
0: De inzegening van de Sagrada Familia valt samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. En de bal gaat rollen op het WK voetbal met vanavond de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Nederlands elftal moet nog een paar dagen wachten. Voor Oranje begint zondag het toernooi tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman hoopt dat keeper Bart Verbruggen dan weer in het doel staat.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
0: En mocht Verbruggen het niet halen, dan staat Mark Vlekken of Robin Roefs zondag onder de lat. Vlekken was in de afgelopen periode onder bondscoach Koeman de tweede keeper. Maar daarover is nu nog geen duidelijkheid. Bij ons in de opstelling in de basis, Rob de Vries zometeen met het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
4: Ja, dan ligt minister Karremans toe waarom hij het onderhoud aan de Rijkswegen in Noord-Nederland vanaf volgend jaar stopzet. Wat gisteren natuurlijk voor veel ophef zorgde.

0: Eros Ramazzotti en Tina Turner. Het is 6:30. En hier is het nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel zegt klaar te zijn voor de invoering van het Europese Migratiepact dat morgen van kracht wordt. De strengere aanpak heeft tot gevolg dat procedures en werkwijzen bij asielaanvragen drastisch moeten worden gewijzigd. Volgens een woordvoerder is daar de afgelopen weken uitvoerig mee geoefend door medewerkers van de IND. Een van de wijzigingen is dat de IND het werk van de dienst Identificatie en Screening Asiel kortweg DISA, overneemt, waardoor 80 personeelsleden van DISA in Ter Apel hun baan kwijt zijn. Slechts 25 DISA-medewerkers kunnen overstappen naar de nieuwe IND-afdeling die de identificatie en screening van asielzoekers gaat doen. De invoering van het Migratiepact moet er onder meer voor zorgen dat asielprocedures sneller worden afgehandeld, met name voor mensen die weinig tot geen kans hebben op een verblijfsvergunning. De gemeente Groningen is de overlast bij de dagopvang voor daklozen aan de Speelsluis in de stad zat en neemt maatregelen. Vooral de toename van het aantal drugsdealers is burgemeester Roelien Kamminga een doorn in het oog.
2: Als je daar gewoon 's ochtends komt, dan zie je eigenlijk al de dealers zich bijna opstellen bij de opening van de dagopvang. En dat is natuurlijk gewoon echt een onwenselijke situatie. Dus wat we gaan doen, is dat we gaan zorgen dat de dealers die we kennen ook een gebiedsverbod krijgen, zodat ze er niet meer mogen zijn. En om dat ook echt kracht bij te zetten, gaan we ook zorgen dat dat gebeurt.

0: N33. Minister Vincent Karmans zegt dat die keuze is gemaakt omdat er niet genoeg geld beschikbaar is om alle plannen te kunnen uitvoeren.
1: We hebben niet alle onderhoudsprojecten in Noord-Nederland geschrapt. Dat is niet het geval. We gaan gewoon door met onderhoud waar dat nodig is. Alleen we kijken natuurlijk ook kritisch van, nou, wat moet er echt nu gebeuren en wat kan er ook later? Want we hebben te maken met een enorme opgave in heel Nederland. We hebben het onderhoud van onze snelwegen, maar onze vaarwegen ook, onze waterkeringen, veel te lang voor ons uitgeschoven. Dus daarom wil ik die basis weer op orde brengen. En dan kijken we dus ook heel kritisch naar waar hebben we het geld echt nu nodig en waar kunnen we het ook nog even mee wachten.
0: De provincie onderzoekt waarom de laatste jaren niet al het beschikbare geld werd uitgegeven. Deze zogeheten onderbesteding bedroeg vorig jaar 100 miljoen euro. Staat in de jaarstukken die Provinciale Staten gisteren bespraken. Vrijwel alle partijen zijn kritisch over dit hoge bedrag en willen weten hoe dat komt. Ze denken dat er meer realisme nodig is in de begroting. Iets wat de accountant van de provincie ook aangeeft. Volgens het provinciebestuur is er niet één oorzaak aan te geven. Maar kunnen sommige projecten niet of niet op tijd worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door personeelstekort of bestuurlijke procedures. Actrice Sarah Janna van het Groningse theatergezelschap Night maakt kans op de Theodor, een van de belangrijkste theaterprijzen van Nederland. De actrice is genomineerd in de categorie meest grensverleggende podiumprestatie. Janna kreeg de nominatie voor haar eerste solovoorstelling Bravo Leone. De prijsuitreiking is op 13 september. En het is FC Groningen onder 21 niet gelukt om te promoveren naar de tweede divisie. In Rotterdam trok Sparta met 3-2 aan het langste eind. Het belofte elftal van de FC gaf daarbij een 2-0 voorsprong uit handen. De eerste wedstrijd afgelopen zaterdag eindigde in 1-1. Als FC Groningen naar de tweede divisie was gepromoveerd, zou dat een unicum in de clubgeschiedenis zijn geweest. Want nog nooit speelde een jeugdteam van de Groningers op dat niveau direct onder de keukenkampioen-divisie. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
2: De Ochtendploeg
3: met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, tussen nu en 7 uur hoor je waarom landgoed Vrijdemaborg opnieuw in de stijgers gaat. Ons loopt het vuur van gisteren met de stelling uit eten gaan is mij te duur geworden. En Harma over het moment waarop de eerste buien weer gaan vallen.
5: Radio Noord. Goedemorgen.

0: oftewel de Blues Brothers uit die legendarische film van Everybody Needs Somebody.
1: Lopend vuur.
0: Het ging gisteren over uit eten gaan. Sergej, als jij uit eten gaat,
2: ja,
0: wat is dan jouw favoriete restaurant? Tenminste, niet qua genre, hè?
2: Nou,
0: dat vind je lekker om uit eten te gaan?
2: Dat zijn dan meer van die eetcafés.
0: Oh ja, nou dat is niet
2: nou,
0: ja,
2: ik
0: goed
2: ben,
0: uit.
2: Ik ben een tijd geleden wel naar zo'n heel luxe restaurant geweest met vrienden. Die zeiden, dit moeten we gewoon een keer doen. En dat is iets waar je dan voor ook eigenlijk voor moet sparen. Zo
3: een sterrenrestaurant.
2: Nou, volgens mij hadden ze geen sterren. Maar het was echt... En ik denk, wat is dit allemaal? Maar het was ontzettend lekker.
0: Ja?
2: Ja, dus soms moet je het gewoon eens proberen en flink sparen. Maar ook qua eten. Het hoeft niet altijd een schnitzel of saté te zijn, wat ik normaal altijd bestel met een ijsthee en dan
0: ja, als jij binnenkomt, zeg ze, ah, vaste bestelling voor meneer In het Veen.
2: Wel vaak dezelfde dingen. Ja. Dan weet je dat het goed is.
0: Ja. Ons lopend vuur ging gisteren over het eten gaan, want ABN AMRO heeft becijferd op basis van transactiedata dat we meer bestellen dan dat we uit eten gaan. Dat zakt. Uit eten gaan is mij te duur geworden, was ons lopend vuur gisteren.
2: Ja, er werd veel op gereageerd, onder andere door Hyacinth. Ze schrijft, uit eten is te duur. Ik stel liever een menu thuis samen voor familie en of vrienden. En volgens mij vindt ze dat ook veel gezelliger. En wanneer Corrie uit eten gaat, kijkt ze meestal even op zo'n vergelijkingswebsite. En dan vind je soms best leuke aanbiedingen. En dat is dan zeker nog de moeite waard om even te doen. En ook Frans van der Veen zegt, we gaan regelmatig uit eten. Meestal all you can eat. En dan wel hier in de drie noordelijke provincies. En dan ben je voor plus minus 50 euro per persoon wel klaar.
0: Komt een tonnetje rond eruit, hè?
2: Ja, helemaal geroerd.
0: Ja. Ja.
2: Nog wat snoepjes en lange vingers ja, mee. Van de...
0: Lange vingers.
2: En dat vindt hij een normale prijs. Maar ja, ga je naar iets anders, dan ben je natuurlijk wel gauw veel duurder uit. Je moet ook kunnen genieten en hij doet het wel. Brenda de Vries merkt dat ze toch wel wat minder vaak uit eten gaat dan dat vroeger was. In de tijd wanneer je 30 euro betaalde voor een all-you-can-eat restaurant, was het nog oké. Toen steeg de prijs naar 33 euro en kwam ze er al minder. Ja, nu is het 40, of zoals Frans net zei, plus minus 50 euro. En dat is voor Brenda wel wat te duur geworden. En komt ze er eigenlijk nog maar amper. En ook de andere restaurants zijn duurder geworden. Dus dat aantal bezoeken wordt wel beperkt. Duitsland blijft nog altijd goedkoper. Alleen stijgen daar de prijzen ook. Maar toch is en blijft er een enorm verschil met de Nederlandse prijzen.
0: 76% van de stemmers zei tegen ons gisteren, uit eten gaan is mij te duur geworden. Hebben we ook gevraagd, als je dan toch uit eten gaat, wat heeft dan je voorkeur? Nou, we lopen even een paar dingen bij langs. Een eetcafé. Jouw eetcafé. Ja. 17%. De pizzeria, 15%. De Chinees, 11%. En net als All You Can Eat, ook 11%. En dan nog wat kleiner. Het Grieks restaurant, 7%.
2: Oh, ja, ook, ja.
0: Tapas, 5%. De cafetaria, 4%. En Mexicaans, 2%. En dan nog een hele bubs met die zegt, nou, dan kies ik toch voor iets anders. Goeiemorgen.

0: Miley Cyrus en Malibu. Het is 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat koele ochtend, zeg.
1: Ja, het is een beetje frisser, hè?
0: Nou.
1: Ja, mooi opklonen weer in de polaire lucht. Dat denk je van, oh god, dat is nou de altijd best in zakt die temperatuur. Maar zover is het uiteindelijk ook niet zak. Maar ja, het is wel in de dood en wen. Die wind zit ook nog altijd in het noordwesten. En gisteren dus die dikke buien. En dat het vooral in het noordoosten van de provincie de nodige millimeters oplevert. In Appengedam 29 millimeter. En eentje verderop, en er zat van tussen Delfzijl en Delfzijl ook weer verschil. Maar in het uiterste puntje van Delfzijl 33 millimeter. Ja, en er zat ook regelmatig onweer in hagel in. Maximum temperatuur in de stad Oranjebuurt 17 graden, Zuid-Minaven graden op dit moment 2,5 mm, maar een wisselend bewolkt weer en de barometerstand doet zo'n 18 millibar. Visvliet gisteren 16,5 graden, 2,5 mm op dit moment wolken en zon, 7 graden met zwakke zuidelijke wind. En een roodschaal 5 mm, 17 graden gisteren, 8,5 uur de zon en half bewolkt weer op dit moment met 8,5 graden en 24 km zicht. Nou, vandaag, er is kans op bui, want die zit inmiddels ook alweer op de radar. Maar de zon is er ook geregeld bij. De wind is matig tot vrij krachtig. Komt uit het westen tot zuidwesten met 16 tot 18 graden. Vooral neemt de bewolking toe. Later volgt regen met vannacht een minimum van een graad of 12. En buiten trekt de regen voort. Komt er over touwruimte voor de zon. Maar het trekt ook buiten over. En met een matige tot krachtige westelijke wind 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel.
2: Goedemorgen, Radio Noord.
0: Ochtendploeg op Radio Noord. Daarin gaan we zo meteen naar landgoed Vrijlemaborg. Want opnieuw gaat het gebouw daar in de stijgers. En waarom dat is, dat hoor je zo meteen hier. Na een Seidse Scheringa, hij heeft de motor gestart en gaat er vandoor op zijn Harley Davidson.

0: Zij is een Scheringa, is een Harley Davidson. Ik zei het al, landgoed Vrijdewaborg gaat opnieuw in de stijgers. Door de aardbeving is er door de jaren heen flink wat schade ontstaan. Komende januari en februari gaat de borg daarom 2 maanden dicht voor de versterking. Verslaggever Maarten Siepel ging naar Slochteren en sprak daar met de beheerder van de Vrijdewaborg.
1: Ashwin Pater, jij beheert deze prachtige Vrijdewaborg. De aardbevingen hebben hier ook wel behoorlijke gevolgen gehad.
2: Ja, je kunt het zien aan de buitengevel. Daar hebben we wat scheuren, komen er nu naar voren. Vorig jaar, of 4 jaar geleden, is de gevel helemaal gerestaureerd. En nu zien we de eerste scheuren weer terugkomen. In de vestibule is de vloer aan het verzakken. En op de zolder waar we nu staan kun je zien aan de slepende schoorstenen dat die toch wel wat gewicht op de constructie meebrengen. En die worden nu in de versterking worden die verlicht. Dan komt de staalconstructie komt eronder. En we halen dan gewicht van de schoorstenen af om minder risicovol te zijn.
1: We staan hier dan inderdaad onder dat schoorsteenkanaal. Is dat nou ook echt een acuut probleem?
2: Nee, het is geen acuut probleem. Het voldoet alleen niet aan de norm. En vandaar dat het versterkt moet worden.
1: Ja, en dat staat dan op de planning voor komende januari, februari. Is dat een bewuste keuze?
2: Dat is een bewuste keuze. Het valt buiten ons hoogseizoen. En dan hebben we alle tijd om hiermee bezig te zijn. Daar heeft de bezoekers het tenminste nadeel van.
1: Ja, nu kan ik me wel voorstellen, u beheert dan dit pand. Als het dan nog redelijk recent is gerestaureerd en je ziet alweer al die schade ontstaan, hebben we wel frustrerend.
2: Ja, dan word je wel een beetje droef op gaan. Ja. Het is ook wat het is. Alleen, ja, het is jammer dat het nodig is.
1: Is er nou ook een langdurig proces geweest voor jullie als Vrijdewaborg om die versterking te plannen?
2: Er is wel een aantal jaren overheen gegaan. En het is onze keuze geweest om dat nu in de komende januari en februari te doen. Omdat we dan het schadeherstel en de versterking in 1 keer kunnen doen. Dus dat is puur een logistiek verhaal.
1: Ja, nu is er natuurlijk ook staan er ontzettend veel spullen hier in de Vrijdewaborg. Zo hier ook inderdaad op de zolder, een stoel en allerlei andere paralia. Wat gaan jullie met die correctie doen op het moment dat jullie 2 maanden dicht zijn?
2: Nou, deze zolder die ontruimen we. Maar de collectie die beneden staat op de lagere etages, die gaan we helemaal keurig inpakken dat alle stof dicht is. En dat we daar zo min mogelijk mee hoeven te slepen en te verhuizen.
1: Dus de hele boel hoeft niet in verhuiswagens ergens anders worden gestald?
2: Nee, het valt reuze mee, hoop ik. Maar goed, dat moeten we ook allemaal nog plannen. Maar het hoeft niet allemaal van terrein af. Het kan niet meestal allemaal blijven staan.
0: Al dus de beheerder van de Vrijdewaborg in Slochteren, Ashwin Pater, in gesprek met Maarten Siepel.

De ochtendploeg op Radio Noord met Culture Club en Karma Chameleon. Het is donderdagochtend. De dag van de start van het WK voetbal. Waarover straks na 7 uur meer. En de spanning loopt op in heel veel gezinnen. Niet door dat voetballen, maar door iets anders belangrijks vandaag. En wat dat is, vertel ik je straks na 7 uur. Nu Bruno Mars.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
3: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
2: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten en moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
4: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
2: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: De immigratie- en naturalisatiedienst in Ter Apel zegt klaar te zijn voor de invoering van het Europese migratiepact morgen. Volgens een woordvoerder hebben medewerkers van de IND de afgelopen weken uitvoerig geoefend met de nieuwe procedures en werkwijze bij asielaanvragen. De Groningen gemeenteraad is ronduit positief over de vernieuwde renovatieplannen voor de Oosterpoort. Er komt geen aparte popzaal meer in het stationsgebied, maar alles blijft op de huidige locatie. Raadslid Rick Reiner van oppositiepartij VVD is blij dat zijn renovatieplan, dat eerder nog werd afgewezen, nu alsnog wordt omarmd. Al waakt hiervoor te veel optimisme.
7: Ja, we moeten afwachten. Wat is de bouwkundige staat van het pand? Wat gaat het allemaal kosten? Ja, en dan pas kunnen we echte keuzes gaan maken. Want daar draait het uiteindelijk om. Hè? Wat kost het? En kunnen we het allemaal waarmaken?
6: In de gemeente Groningen is de overlast aan de speelsluizen in de stad zat. Bij de dagopvang voor daklozen is al langere tijd sprake van overlast door drugsdealers. Burgemeester Roelien Kammerga neemt daarom maatregelen.
8: Wat we gaan doen is dat we gaan zorgen dat de dealers die we kennen ook een gebiedsverbod krijgen, zodat ze er niet meer mogen zijn. En om dat ook echt kracht bij te zetten, gaan we ook zorgen dat dat gebied nu niet meer vrij toegankelijk is.
6: Meer nieuws straks om 7:30.
9: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
10: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
13: De Ochtendploeg
14: met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, natuurlijk even langs de prikklok met straks de nieuwe weercodes. Een spannende dag in veel gezinnen. Een nieuw lopend vuur en nu muziek van Bryan Adams.
16: Waar je Groningen hoort, FM. Radio Noord.
17: Ja, goedemorgen.

0: Brian Adams in de ochtendploeg. Can't stop this thing we started. Dag met zon, bewolking en je verwacht het niet. Maar ook enkele buien vandaag. 16 tot 18 graden. En de avond, dan hebben we niet alleen buien, maar hebben we ook een periode van regen. Goed, dat is pas in de avond. Voorlopig is dit best wel een hele spannende dag. Voor meer dan 182.000 middelbare scholieren. Zij horen namelijk vandaag of ze geslaagd zijn voor een eindexamen.
1: O jee.
0: Ja, dat zijn 95.000 op het VMBO, 51.000 havisten en 36.000 VWO'ers om en nabij. Spannende dag, hè?
2: Nou, zeg dat wel. Ja. Mijn nichtje die is ook in spanning vandaag. Die wacht ook op de uitslag. Dus we duimen allemaal.
0: En hoe gaat het dan bij haar op school? Word je gebeld als je gezakt bent? Of word je niet gebeld als je geslaagd bent?
2: Oh, dat weet ik even niet precies. Maar ik neem aan dat iedereen wordt gebeld.
0: Ja, er zijn ook wel... Bij mij was het volgens mij zo. Dan in mijn tijd, dan als je niet gebeld werd tussen 2 en 3 of zo, weet ik veel. Dan was je geslaagd. En dan kon je op de fiets naar school en dan kon je daar je cijferlijst ophalen. Zoiets was het volgens mij.
2: Zenuwslopend.
0: Ja,
2: dat zou tegenwoordig in zo'n systeem worden gezet, misschien.
0: Ja, maar dat was altijd wel een oom of een tante of een opa of een oma die toch om 2:15 dan even belde van, heb je al iets gehoord?
2: Ja, wij... mijn zus stuurde nog wel een appje van, nou, niet bellen of appen, alsjeblieft.
0: Ja, oh, nee, precies. Ja, dat zijn spannende momenten.
2: Nee, dat gaan we ook niet doen.
0: Maar ook mooie momenten. Dat weet ik ook nog wel van mijn kinderen, op het moment dat ze hoorden dat ze geslaagd waren. Dat zijn ook mooie momenten.
2: Ja, zeker. Wat een ontlading volgt dan.
0: Ja, zeker. En dan mag de vlag uit. En dan worden de standaard foto's gemaakt. Dus vanmiddag vanaf, ik denk vanaf een uur of 2, 3... dan gaan we op de social media, Facebook en zo, gaan we overal die foto's weer zien van blije gezichten.
2: Ja.
0: Er zijn natuurlijk ook verdrietigen bij. Want ja, lang niet iedereen slaagt. En die moeten dan op, of voor de herexamens, of ze hebben zoveel onvoldoendes dat ze een jaartje opnieuw mogen doen.
1: Ja.
0: Die hebben er ook bij natuurlijk.
1: Ja, maar goed, later ben je dat allemaal weer vergeten.
0: Ik kan me nog herinneren van mijn jongste zoon. En die was, daar waren we allemaal best een beetje verbaasd over. Nee, maar die was in één keer geslaagd. Nou, dat was mooi, was gelukt. En toen kwamen al die klasgenoten langs. Allemaal vanuit zijn lichting, zeg maar. En van al die lichting die vanuit de basisschool doorgegaan was naar de middelbare school, waren er 2 die geslaagd waren. Ja, ook een aantal die moesten nog VWO doen. Maar ook heel veel die hadden al ergens een jaartje vertraging opgelopen. Of, nou ja, hadden een herexamen. Dus, maar ze hadden wel feest met z'n allen. Want ja, elke aanleiding is reden voor een feestje natuurlijk.
2: Dat is waar, maar ja.
0: We hebben deze week alweer een paar keer code geel gehad, omdat er heftige buien kwamen. Dat hele systeem van die kleurcodes gaat op de schop, laat het KNMI weten. En dat is best wel handig eigenlijk, want nou ja, als we dan weer code geel horen, dan halen we toch af en toe een beetje de schouders op, hè, want dat krijg je best vaak. En dan kan het zomaar zijn dat er wel code geel is en dat er dan in één plek heel veel regen of onweer is, maar bij jou in de buurt helemaal niet.
2: Ja.
0: Dat gaat veranderen en dat gaat een beetje een soort Duits systeem worden, want daar hebben ze het al. Het gaat voor gebieden gelden. En waarom is het dan niet zover? Nu, nou, de wet moest daarvoor veranderd worden en dat is nu zover. Via de KNMI-app krijg je dan een kwartier van tevoren een melding als bij jou in de buurt het heel heftig is. Dus dan krijg je een waarschuwing van, nou, in Appingedam is het straks mis. Maar als je dan in Leek woont, waar het dan droog blijft, heb je die melding niet. En nu is het per provincie geregeld.
2: Ja, nou, een goede zaak, lijkt mij toch?
0: Ja, want er is wel een wat minder waardering volgens mij voor de weercodes. We hebben het lopend vuur ook wel eens over gehad.
2: Mm-hmm.
0: Omdat het best wel vaak voor is gekomen dat er dan zo'n weercode is en dat het allemaal best een beetje meeviel.
2: Ja.
0: Los van code rood, wat we gehad hebben met de IJssel natuurlijk.
2: Ja, en code oranje natuurlijk eronder. Ja.
0: De KNMI-app moet je daar dan wel voor hebben, dat is wel handig. En het gaat een beetje vergelijkbaar als met een NL-alert. En wat ook mooi is, nu zijn die weerswaarschuwingen zijn in principe 24 uur van tevoren. Dat wordt 48 uur van tevoren. Dan kun je daar al een beetje rekening mee houden. En anders kun je altijd gewoon naar Harma luisteren. Je weet ook altijd van de hoed en de rand. En als het misgaat, en haar hoor je weer over een half uur hier in de ochtendbloed. En gaan we het dan helemaal niet over het WK voetballen hebben? Jawel.
2: Oh.
0: Jawel.
2: Oh.
0: Zometeen hoor.

0: uit de rij hits van Madonna. Like a Virgin, 20 over 7. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, vandaag begint dan met WK voetbal. 48 landen spelen 104 wedstrijden. En op 19 juli, dat is nog een eind weg, dan weten we wie er wereldkampioen is geworden. Vanavond om 9 uur spelen de eerste landen tegen elkaar. Mexico en Zuid-Afrika. Komende nacht is dan de tweede wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Korea. 4 uur. En Nederland komt zondagavond in actie tegen Japan om 10 uur. Nou ja, we gaan het toch maar eens een beetje proberen te voorspellen met z'n allen. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. En dan heb ik daarna de moeite gedaan voor een tweede polletje om alle mogelijke opties daar ook in te zetten. Ik hoop dat dat gelukt is. Ik doe ook mee in zo'n voetbalpoeltje. Jij ook, Rob, volgens mij, hè?
2: Jazeker. Ja, ik heb hem al voor een groot deel ingevuld. Alle, wat was het? 104 poolwedstrijden?
0: Nee, 104 wedstrijden in totaal.
2: Oh, 104 in totaal. Nee, dat nog niet. De laatste fases hoefde je er nog niet in te vullen hier bij de pool van RTV Noord. Maar nou, van de poolfases heb ik helemaal ingevuld, plus wat bonusvragen.
0: Ja, ik ook. Sergej, doe jij ook mee naar pool?
3: Nee.
0: Want meestal mensen die er helemaal niks van weten, die winnen, hè?
3: Ik heb, precies. Met die reden heb ik ook een keer meegedaan aan de pool hier binnen het bedrijf. Maar dat werd ook niks. Maar hoe moeilijk is het om zo'n kwartfinale te halen? Je zegt, je moet dan alleen maar winnen. Maar...
0: Nou, je moet de poolfase door en dan moet je daarna nog 2 rondjes door. Er blijven volgens mij 32 landen over na de eerste ronde. Dan zit je bij de laatste 32, dan bij de laatste 16 en zo gaat het dan door.
2: Ja.
0: Dus je moet in de poolfase denk ik minimaal 2 wedstrijdjes winnen of zo om daar te komen. En dan wordt het de knock-out fase. We gaan het straks na 19:30 vragen aan Ruud Koning. Die heeft er verstand van, zo'n leraar. En dus gaan we vragen waar je het beste naar kunt kijken.
3: Nou, ik zeg nu gewoon eens.
0: Eens? En waarom, wat zeg jij?
2: Ja, ik zeg ook eens. Ik denk dat dat ook het eindstadium is, de kwartfinale.
0: Ja, dat heb ik ook ingevuld, inderdaad. Ja.
3: Dan denk ik dat ook.
0: Hoewel ik in mijn poeltje wel Nederland wereldkampioen laat worden. Want ik dacht van, nou ja, dan heb ik in ieder geval een hoop punten. Als het dat wel zo is, en feest.
2: Ja, precies. De wens is de vader van de gedachte.
0: Zo is dat. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. Is ons lopend vuur.
3: 050-3188-288. Op dat nummer mag je bellen en appen om door te geven hoe jij er naar kijkt. En dat kan natuurlijk ook vandaag weer via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar is het lopend vuur ook terug te vinden.
0: Ja, Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. rtvnoord.nl en de app van Noord. Daar kun je stemmen op ons lopend vuur. Het glas is nog niet bepaald half vol. Laten we zeggen voor een kwart vol. Nog niet eens. 23% zegt eens. Oranje haalt minimaal de kwartfinale. Nou, wat is dan de optie die geboden wordt? Nou, 10% denkt toch dat we de finale halen, waarvan dan 3% denkt dat we hem ook gaan winnen. Overgrote deel, namelijk 38% zegt Nederland strand in de poolfase.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Lekker optimistisch. We wachten eerst de zondagavond maar eens af. Even kijken wie de jarig zijn. Vooral doorgaan. Barry Stevens is jarig. De choreograaf, danser en voormalig jurylid ook. Hè. 82 geworden. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Peter Blanken zoekt dat liedje ooit. Hij is 87 geworden vandaag. Het enige lid van ZZ Top zonder baard. Frank Beard is jarig. Hij wordt 77.

0: vanochtend op Radio Noord met ZZ Top en Gimme All Your Loving op de verjaardag van Frank Beard, een van de leden van ZZ Top. Rob, zometeen het Groningse nieuws, wat heb je voor ons?
1: Ja, dan hoor je wanneer de Vrijlemaborg dicht gaat om alle aardbevingsschade aan te pakken.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Het is bijna 19:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Groninger gemeenteraad heeft ronduit positief gereageerd op de vernieuwde plannen voor de Oosterpoort. Er komt geen aparte popzaal in het stationsgebied, maar alles blijft op de huidige locatie, is de bedoeling. De huidige grote zaal kan worden omgebouwd tot een zaal voor meer dan 3000 bezoekers. En ook komt er een nieuwe zaal voor klassieke muziek. Rick Heiner van oppositiepartij VVD is blij dat het gemeentebestuur zijn renovatieplan, dat eerder nog werd afgewezen door de raad, nu alsnog omarmt.
8: Ja, de vlag kan uit. Het amendement dat wij volgens mij 8 maanden geleden hebben ingediend is uitgevoerd. Terwijl die is weggestemd, dat college heeft het amendement destijds ontraden. Maar we gaan nu toch kijken hoe kunnen we op de huidige plek van de Oosterpoort vernieuwen. Plus alles toevoegen wat we willen toevoegen. Dus die grote popzaal.
1: De gemeente gaat het renovatieplan nu verder uitwerken, waarbij nog moet blijken of het allemaal betaalbaar is. De Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel zegt klaar te zijn voor de invoering van het Europese Migratiepact morgen. De strengere aanpak heeft tot gevolg dat procedures en werkwijzen bij asielaanvragen drastisch moeten worden gewijzigd. Als een woordvoerder van de IND is daar de afgelopen weken uitvoerig mee geoefend door medewerkers van de dienst. Een van de wijzigingen is dat de IND het werk van de dienst Identificatie en Screening Asielzoekers, kortweg DISA, overneemt, door 80 DISA-personeelsleden in Ter Apel hun baan kwijt zijn. Slechts 25 DISA-medewerkers kunnen overstappen naar de nieuwe IND-afdeling die de identificatie en screening van asielzoekers gaat doen. De invoering van het migratiepact moet er onder meer voor zorgen dat asielprocedures sneller worden afgehandeld. Met name bij asielzoekers die weinig tot geen kans hebben op een verblijfsvergunning. Het coalitieakkoord van de gemeente Oldambt is gisteravond gepresenteerd. Pro, gemeentebelangen Oldambt, VVD en CDA bouwen voornamelijk verder op de vorige bestuursperiode. Wethouder Gert Engelkes, die ook terugkeert als wethouder in het nieuwe college, vertelt wat de speerpunten van de coalitie zijn.
9: Waar we als college zeg maar, prioriteit aan willen geven. Dat is bijvoorbeeld woningbouw, dat is veiligheid, dat is bestaanszekerheid en armoedebestrijding. Het zijn echt allemaal grote onderwerpen waar we de komende jaren aan moeten gaan werken.
1: Het coalitieakkoord wordt volgende week voorgelegd aan de gemeenteraad. Hoogleraar sterrenkunde Amina Helmi van der Rug heeft de prestigieuze Kavli-prijs voor astrofysica 2026 gewonnen. De Algerijnse

0: februari volgend jaar gaat de Borg daarom 2 maanden dicht voor de versterking. Dat is een bewuste keuze, vertelt beheerder Ashwin Pater.
1: Dat is een bewuste keuze, het valt buiten ons hoogseizoen. En dan hebben we alle tijd om hiermee bezig te zijn. Dan heeft de bezoekers er tenminste het nadeel van.
0: En het is FC Groningen onder 21 niet gelukt om te promoveren naar de tweede divisie. In Rotterdam trok Sparta gisteravond met 3-2 aan het langste eind. Het belofte elftal van de FC gaf daarbij een 2-0 voorsprong uit handen. De eerste wedstrijd afgelopen zaterdag eindigde in 1-1. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Hup de Duining. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede.
2: Wijzerweg, Groningen.
4: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Hey, waar was jij?
7: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
5: Voordeeluitjes.nl.
8: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
9: Mulders Meubeldorp.
10: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
11: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
12: De Ochtendploeg
13: met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, het WK voetbal gaat dan vandaag echt beginnen. Met hoogleraar Ruud Koning bespreek ik de beste manier om je voetbalpool in te vullen.

0: Lily Allen en Smile. Heb jij je WK-pool eigenlijk al ingevuld? Veel tijd heb je niet meer, want het WK begint immers vanavond. Nou, hoe je nou het beste zo'n pool in kunt vullen, ik ga erover praten met sporteconoom Ruud Koning. Meneer Koning, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 48 landen doen er mee. Je moet er wat tijd voor uittrekken. Is het daarmee ook lastiger geworden om te voorspellen eigenlijk wie de wereldkampioen gaat worden?
1: Ja, dat denk ik wel. Er zijn heel veel wedstrijden. En het is altijd mogelijk dat een favoriet land een slechte periode heeft. Denk aan Spanje, een aantal toernooien geleden. Frankrijk is er ook wel eens uitgevlogen in de eerste ronde. En dat verwachten we nu niet.
0: Maar er zijn wel heel veel landen die toch als een verrassing ineens, omdat er zoveel landen meedoen, ergens tussen kunnen komen.
1: Precies, precies. En omdat er ook veel wedstrijden zijn, wedstrijden naar de poolfase, dan is het ook mogelijk dat bekende landen tegen de zeepert aanlopen.
0: Ja, ja. Want 48 landen, dat is voor het eerst hè, zo groot. Zal dat een blijvertje zijn, denkt u dan?
1: Nou, het is wel moeilijk, want er zijn maar een beperkt aantal landen die zo'n toernooi kunnen organiseren voor 48 landen. Ja, in Nederland kan dat zeker niet. Nederland en België samen ook niet, denk ik. Terwijl een kleine WK misschien wel mogelijk was geweest.
0: Ja, maar terug zal wel lastig zijn, toch? Want die ploegen die nu mee mogen doen, ja, je gaat ze niet uitleggen dat het volgende keer niet meer kan.
1: Precies, dus die extra landen die er nu bij zijn gekomen, die groep, zeg maar subtoppers, sub-subtoppers misschien wel, die zullen daar niet blij mee zijn als het weer kleiner wordt. Dus dat wordt wel een moeilijk verhaal, denk ik.
0: Ja, ik heb ook een pool zitten vullen. Op een gegeven moment ga je toch een beetje op het gevoel af, want anders kost het al heel veel tijd. Wat is nou de beste manier om zo'n pool in te vullen?
1: Ja, dat is heel erg lastig. Dus ik zou een pool invullen. Toch dat Frankrijk, Spanje, Engeland, Portugal, die landen een beetje als favoriet boven komen drijven. Want een van die landen zal het vast wel goed doen op dit toernooi. En dan zit hij daar in ieder geval goed mee.
0: Maar je moet je ook ergens onderscheiden natuurlijk. Als iedereen die landen invult, ja, dan haalt iedereen dezelfde punten.
1: Ja, je moet geluk hebben dat, dat jij Noorwegen invult en dat Noorwegen het goed doet, dat Haaland het vreselijk op de heupje neemt of zo.
0: Ja, want dat zijn ook de landen die volgens de kansberekening tot de topfavorieten behoren, de landen die u nu noemt?
1: Ja, in de kansberekeningen komen die goed naar voren en ook op de gokmarkten.
0: Ja, want hoe staat het dan met de kansen van het Nederlands elftal?
1: Ja, een beetje, het volgpeloton. Dus Frankrijk, Spanje, dat zijn de favorieten. Engeland misschien er nog bij. En dan heb je een volgpeloton. En daar zit Nederland in met Duitsland, Brazilië, Noorwegen. Dus dat is een beetje waar Nederland zit.
0: Ja,
1: want niet echt de favoriet, maar wel. Je verwacht dat ze de groepsfase wel overleven. En daarna moet geluk hebben. Ja. En moet goed gaan.
0: Anders loopt het vuur, luidt vandaag. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. Wat hebt u zelf in uw pool staan dan?
1: Nou, ik denk de kwartfinale zou kunnen. En daarna, weet je, het is erg onzeker. En we, ook in die toernooien waar Nederland het wel, waar Nederland het erg goed heeft gedaan, dan hebben ze wel eens met penalties zich moeten plaatsen voor de volgende ronde. Ja, dat is toch een soort loterij. Dus wat dat betreft is dat moeilijk precies in te schatten.
0: Ja.
1: Dus geen zekerheid van mijn kant.
0: Nee, maar dat geldt voor geen enkel land, toch, dat er een zekerheid is?
1: Nee, dat geldt voor geen enkel land.
0: Nee, nee.
1: Maar wat Nederland misschien wat meer dan andere landen heeft, voor andere landen weet ik dat wat minder goed. Maar ja, je hebt toch een aantal blessures gevallen op belangrijke posities bij Nederland. En dat kan wel de succes en de mate waarin het doorgaat in het toernooi verklaren.
0: Veel wedstrijden zijn 's nachts, hè? Gaat u 's nachts kijken?
1: Nou, dan moet het wel een hele bijzondere wedstrijd zijn. Vanavond begint het om 9:00, als ik het goed heb.
0: Ja.
1: En dat komt mij veel beter uit, om eerlijk te zijn.
0: Ja, ja, de tweede wedstrijd is vannacht om 4:00.
1: Die ga je niet zien.
0: Dank. En wil je nog iets invullen? Vandaag is de laatste dag bij de meeste poeltjes om het te gaan voorspellen. Dank in ieder geval voor uw toelichting.
1: Fijne dag.
0: Ruud Koning is hoogleraar sport, economie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En straks, de gemeente Groningen is de overlast aan de Spilsluis in Groningen zat en neemt maatregelen. En Harma is er natuurlijk met het weer.

0: Shanna Spyro en Material Lover. Het is 14 minuten voor 8. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, in ieder geval een vriendelijk zonnetje nu op dit moment hier boven onze studio.
1: Ja, dat is ook zo. Ja hoor, ja, we hebben niet zo vreselijk veel te mappen op dit moment. Maar kijk ik naar de radar, dan zeg ik toch al wel weer een aantal buien en buitjes. Zit wat boven de Wadden. Er zit wat in westen van onze provincie. Er komt op dit moment een buitje de provincie in. Dat gaat van eigenlijk een beetje van west, noord, west, noord, oost, zuid, oost. En op dit moment ben het een paar lichte buitjes. Ja, en toen zat vandoor eigenlijk ook wel wat meer bliem. En dus dan is er voor de rest geregeld, maar er komt storig aan ook wel weer meer bewolking. De wind matig tot vrij krachtig, komt duurt het westen tot zuidwesten en de temperatuur vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. Vanochtend neemt de bewolking toe, later volgt regen, vannacht een minimum van een graad of 12. In buiten trekt de regen voort, komt er overtouwruimte voor de zon, maar er trekt ook weer buien over. En met een matige tot krachtige westenwind zuipt hij tot 20 graden.
0: Dankjewel. Al jaren is er veel overlast bij de dagopvang voor daklozen aan de Spilsluizen in Stad. Zo was er onlangs nog een steekpartij en werd er gisteren nog een winkeldief opgepakt. De overlast is ondertussen zo erg dat burgemeester Roelien Kamminga er klaar mee is en ingrijpt.
2: Ja, ik denk niet alleen dat ik het zat ben, maar je merkt ook gewoon dat ik ook door inwoners daarop aangesproken word. En ik denk ook terecht, hè, want als je daar gewoon 's ochtends komt, dan zie je eigenlijk al de dealers zich bijna opstellen bij de opening van de dagopvang. En dat is natuurlijk gewoon echt een onwenselijke situatie. Dus wat we gaan doen, is dat we gaan zorgen dat de dealers die we kennen ook gebiedsverbod krijgen, zodat ze er niet meer mogen zijn. En om dat ook echt kracht bij te zetten, gaan we ook zorgen dat dat gebied nu niet meer vrij toegankelijk is.
3: Een leek zal denken, als dat een dealer is en u weet dat, dan kan die toch gewoon opgepakt worden? Of werkt dat anders?
2: Ja, je ziet dat ze best slim zijn tegenwoordig. Hè, dat het strafrecht ook zijn beperking soms heeft. Je moet met bepaalde hoeveelheden opgepakt worden, wil je ook langdurig vastgezet worden. En daar zijn ze slim genoeg voor. Dus dan moet je als gemeente net iets creatiever zijn. Dat gaan we nu doen.
3: Ja, wat maakt het dat de overlast die er nu is ten opzichte van eerdere jaren ervoor zorgt dat u nu ingrijpt?
2: Nou ja, we zien natuurlijk dat het zich heel vaak verplaatst door de stad heen bij een aantal plekken. We hebben ook op de Gele Loper bijvoorbeeld veel overlast gehad. Hebben we een aanpak opgezet. Vorig jaar Noorderplantsoen, dus het is niet alleen hier. We zien dat het zich hier nu ophoopt en samenkomt. Dus we gaan ook nu hier passende maatregelen treffen.
3: Ja, en het gaat dan specifiek over die drugsgerelateerde overlast.
2: Ja, primair wel. En je ziet gewoon dat daar overlast is. Je ziet veel drugsdealers, veel interactie ook met de mensen die dan vervolgens gebruik maken van de dakloze opvang. Dus we hebben daar gezegd, dat willen we niet meer. Dat is niet goed voor de omwonenden. Dat is ook niet goed voor de mensen die gewoon echt gebruik moeten maken van die opvang en vaak ook wel kwetsbaar zijn, juist ook voor die drugs. Dus we gaan daar nu handhaven. We zetten daar wel omheinend het gebied, zodat er ook niemand meer op dat grasveld kan. Geeft ons meteen de gelegenheid om dat gras weer mooi groen te laten zijn en wat extra gras er weer in te zaaien, zodat dat weer een van de mooiste plekjes gaat worden van onze binnenstad.
3: In hoe lang zullen deze maatregelen er zijn?
2: Nee, het gaat natuurlijk echt om een tijdelijke maatregel, want een langere tijd dat je dat gebied niet toegankelijk maakt is natuurlijk ook onwenselijk. Dus we wachten dat het gewoon een kwestie is van weken en geen maanden. Het is een tijdelijke actie. We zien ook dat we dit type acties hebben gedaan op andere gebieden. Dat er ook echt helpt om mensen duidelijk te maken. We tolereren dit niet als gemeente. En als jullie er weer terugkomen, dan grijpen we gewoon weer hard in.
3: Er zijn natuurlijk ook heel veel bewoners die zich zorgen maken over de verhuizing naar de plek waar zij nu wonen. Wat kunt u tegen die mensen zeggen? Over deze overlast die misschien wel mee verhuist?
2: Nou ja, ik hoop dat dit juist ook vertrouwen geeft. Dat als we zien dat er overlast is, dat we ook als gemeente naast de omwonenden staan en dan ook echt ingrijpen en passende maatregelen nemen. Dus voor ons overigens moet ik er ook bij zeggen, onderdeel van een breder pakket. Dus we zijn ook echt bezig met die preventieve maatregelen om te kijken hoe kunnen we nou ook zorgen dat de mensen die daar zich ophouden ook passende zorg krijgen en passende hulp. Hè, want vaak begint het daar. Dus voor ons zijn we met een structurele oplossing bezig. Maar in de korte termijn vind ik ook dat de omwonenden recht hebben op een oplossing.
0: Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen was dat in gesprek met verslaggever Wouter Rolzappel. Deze ochtend al worden de hek op het veldje voor de dagopvang geplaatst. En straks reacties op ons lopend vuur heb je al gestemd. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK voetbal.

0: de kaasokring. Edwin Jongerijk, heb je al gestemd?
1: Lopend vuur.
0: Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. Is de stelling vandaag in het lopend vuur. Zeg, hey, nou, wat vinden we?
2: Gea Piek die zegt, ik wil vooral positief blijven denken. Ze doen het nu zo slecht dat als de wedstrijden beginnen ze steeds beter gaan spelen. Het wordt een team dat knokt en net voor de finale eruit vliegt. Oh. Nou, let op de woorden van Gea Piek. Wie weet.
0: Ja, ze pieken op het goede moment.
2: Ja, Kevin heeft ook gereageerd. Die schrijft, Oranje wordt derde. Uiteraard is hij het eens met de stelling. Rubina Huisman die zegt, het gaat vast goed komen. En wenst ons allemaal veel kijkplezier.
0: Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. 24% zegt eens tegen die stelling. En hoe ver komen we dan? Nou, het aantal mensen dat denkt dat we in de poolfase stranden is inmiddels op 49% uitgekomen. Maar heel positief. Negatief moet ik zeggen. RTVNoord.nl en de App van Noord. Daar vind je ons lopend vuur.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: En zometeen gaan we het hebben over de Oosterpoort in de stad en de toekomst daarvan. En natuurlijk is onze huishistoricus Rijn de Smit weer aangeschoven voor een nieuwe ronde van Wel is.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Zondag praat ik met Johan de Veer, kleinzoon van een deelmilitair. Een dwangarbeider die aan de Birma-spoorweg moest werken in de oorlog. Kleinzoon Johan werd journalist, schreef over politiek, over besturen en vertelde wat er beter zou kunnen en misschien wel moeten in Groningen. De muziek, de passies, het levensverhaal van Johan de Veer.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
9: There's a so-called hit list doing the rounds on social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
8: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
10: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
8: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: dan het Groningse nieuws met Rob de Vries.
12: De immigratie- en naturalisatiedienst in Ter Apel zegt klaar te zijn voor de invoering van het Europese migratiepact morgen. Volgens een woordvoerder hebben medewerkers van de IND de afgelopen weken uitvoerig geoefend met de nieuwe procedures en werkwijzen bij asielaanvragen. Die moeten er onder meer voor zorgen dat asielprocedures sneller worden afgehandeld, vooral bij kansarme aanvragen. De gemeente Groningen is de overlast aan de Speelsluis in de stad zat. Bij de dagopvang voor daklozen is al langere tijd sprake van overlast door drugsdealers. Burgemeester Roelien Kamminga neemt daarom maatregelen.
13: Wat we gaan doen is dat we gaan zorgen dat de dealers die we kennen ook een gebiedsverbod krijgen, zodat ze er niet meer mogen zijn. En om dat ook echt kracht bij te zetten, gaan we ook zorgen dat dat gebied nu niet meer vrij toegankelijk is.
12: En het is het belofte elftal van FC Groningen niet gelukt om te promoveren naar de tweede divisie. FC onder 21 gaf gisteravond tegen Sparta Rotterdam een 2-0 voorsprong uit handen. De Rotterdammers wonnen in eigen stad met 3-2. Meer nieuws straks om 8:30.
14: Riga. Riga Keukens. Daar word je blij van.
15: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
16: Riga!
14: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
16: Riga!
14: Riga Keukens, daar word je blij van.
15: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
17: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
18: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. In het stadshart van Appingedam.
19: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
20: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
21: Raamdecoratie op maat gemaakt.
22: Timpweg.
21: Eigen productie- en montagedienst.
22: Timpweg.
21: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
23: Radio Noord.
24: De Ochtendploeg.
23: Met Edwin Paspeer.
25: Goedemorgen, de Groninger gemeenteraad is positief over de vernieuwde plannen voor de Oosterpoort. Nu nog kijken naar de kosten. Je hoort er meer over na Take That.
26: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
27: Ja, goedemorgen.
28: Goedemorgen.

0: en Everything Changes But You. Er is eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de Oosterpoort in de stad. Althans, dat lijkt er te zijn. Er komt geen nieuw muziekcentrum, geen aparte popzaal in het stationsgebied, maar gewoon alles op de huidige locatie. De huidige grote zaal moet worden omgebouwd tot een zaal voor meer dan 3000 bezoekers. En er komt een nieuwe zaal voor klassieke muziek. En dat kon gisteren in een debat in het stadhuis van Groningen rekenen op vooral positieve geluiden. Bijvoorbeeld bij oppositielid Rick Heiner van de VVD.
1: Ja, de vlag kan uit. Het amendement dat wij 8 maanden geleden hebben ingediend is uitgevoerd. Terwijl die is weggestemd, dat college heeft het amendement destijds ontraden. Maar we gaan nu toch kijken hoe kunnen we op de huidige plek van de Oosterpoort vernieuwen. Plus alles toevoegen wat we willen toevoegen. Dus die grote popzaal.
2: Ja, het is misschien wel voor het eerst dat er een debat over de Oosterpoort gaat en eigenlijk iedereen positief is.
1: Ja, ongelooflijk, hè? Dus dat is op zich mooi. Maar wat we wel zien is dat we de afgelopen 10 jaar allerlei varianten hebben gezien. We hebben gedraaid als een soort draaideur. En nu komen we eindelijk tot iets. En dan is wel onze vraag van, ja, is dit het nou? Hè? Is dit nou wat we gaan doen? Of blijven we draaien? En hebben we volgend jaar weer een ander voorstel?
2: Je had nog wel wat kritiek op de manier hoe dit tot stand gekomen is. Hè? Over, het onderzoek was eigenlijk bedoeld om de splitsing te onderzoeken.
1: Ja, we hebben als raad gezegd, college gaat splitsing onderzoeken. Dus renovatie voor de huidige Oosterpoort en nieuwbouw voor de popzaal. En wat schetst onze verbazing? Uiteindelijk komt het college dus met een voorstel tot volledige renovatie van de popzaal met alles daarin. Nou, daar hebben we uiteindelijk dat krediet niet voor verstrekt. Het is mooi, want we hebben het amendement ingediend. Dat is uitgevoerd, maar het is niet wat we met elkaar hebben afgesproken.
2: Nee, wat is nou de afdrong tot nu toe, hè, als u dit debat moest samenvatten?
1: Ja, we moeten afwachten. Wat is de bouwkundige staat van het pand? Wat gaat het allemaal kosten? Ja, en dan pas kunnen we echte keuzes gaan maken. Want daar draait het uiteindelijk om. Hè. Wat kost het? En kunnen we het allemaal waarmaken?
2: Wethouder Rick van Nierenhuis, een debat over de nieuwe Oosterpoort, wat vrijwel alleen maar positief was. Dat moet voor u ook een soort aparte gewaarwording zijn geweest.
3: Nou, niet apart, maar ik ben er wel heel blij mee. Ja.
2: Er was toch wel een klein beetje kritiek op het proces. Hè. VVD zei bijvoorbeeld van, we hebben eigenlijk een ander onderzoek gevraagd dan wat er nu uit is gekomen. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Nou, we hebben inderdaad, de raad heeft ons als college opdracht gegeven om dan maar die splitsingsvariant te onderzoeken. En niet met heel veel enthousiasme. Eigenlijk was er wel duidelijk dat de meerderheid van de raad liefst, ja, dat totaalconcept wilde alles onder één dak. En toen we vastliepen in het uitwerken van die splitsingsvariant, toen is het idee ontstaan dat het toch allemaal zou kunnen. Met eigenlijk die hele mooie ingreep in die grote zaal zoals we die nu kennen. Ja, en dan is het natuurlijk een zaak dat je daarmee zo snel mogelijk teruggaat naar de raad. En het is iets anders wat gevraagd is, maar tegelijkertijd merken we dat iedereen heel blij is met deze oplossing.
2: Ja, het is eigenlijk de uitkomst is wat VVD, D66 en de Partij voor het Noorden al vroegen in een amendement. Bespeurde ik nou bij u een kleine hand in eigen boezem?
3: Nou kijk, ik heb gezegd, als ik toen wist wat we nu weten, dan hadden we dat amendement gewoon een oordeel raad moeten geven. Nee, dat is dus eigenlijk een andere term voor een positief advies. Nou, we die moeten aannemen. Maar toen konden we ons echt nog niet voorstellen dat je in het huidige gebouw die ruimte kon maken voor 3200 mensen voor een groot popconcert. En het is echt te danken aan de mensen van Spot en de architecten van Zwarte Hond en ons stadsbouwmeester, et cetera, dat we die vondsten eigenlijk gedaan hebben. En nu denkt iedereen, hé, dit kan toch. Dat is natuurlijk geweldig.
0: Wethouder Rick van Nierenhuis, daarvoor een andere Rick, namelijk Rick Heiner, raadslid voor de VVD. Beide in gesprek met verslaggever Wouter Holsappel. En zometeen ons zomerspel, waarin je een weerstation kunt winnen. Wel is dat. En het coalitieakkoord van de gemeente Oldambt is gepresenteerd. En nu Justin de Wild.

0: Justin de Wild en Cheerio.
1: Wel is dat.
0: Lekker vrolijk. Zo op de vroege ochtend op Radio Noord. Ja, dan de serieuze zaken van het leven. Namelijk de winst van het weerstation. Misschien wel de hele niet. Nou ja.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
2: Dat moet je hebben.
0: Het weerstation van Noord dat je kunt winnen bij het spelletje. Wel is dat, dat spelen we de zomermaanden. Hebben we al verteld, hè. We zoeken dit keer geen plek gedurende deze maanden. Nee, we zoeken een persoon. Iemand uit Groningen of iemand die iets met Groningen te maken heeft of heeft gehad. Iemand uit heden of verleden. Kortom, een rijk palet aan mensen komt daarvoor in aanmerking. En onze huishistoricus Reiner Smit heeft al die mensen op een rij gezet en heeft een aantal aanwijzingen. Die moeten dan leiden tot het juiste antwoord. Nou. En als je dat hebt, dan app je ons op 050-3188-288. 050-3188-288. Dit is Reiner zijn eerste aanwijzing. Wel is dat?
3: Jarenlang was deze man een echte kindervriend.
0: 050-3188-288 met deze aanwijzing.
3: Jarenlang was deze man een echte kindervriend.
0: En straks de tweede aanwijzing natuurlijk en na half negen nog de derde. 050-3188-288 is ons appnummer.

0: Dr. Hook en de Medicine Show. En Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Ja, het coalitieakkoord van de gemeente Oldambt is gisteravond gepresenteerd. Het werd gedaan door wethouder Gert Engelkens. Het akkoord bouwt voornamelijk verder op de vorige bestuursperiode, maar heeft ook oog voor obstakels die er de komende 4 jaar aan zitten te komen. Denk aan een overbelast stroomnet.
1: De titel van het akkoord is Sterke basis, samen vooruit. En de ondertitel is Samenwerken aan een sterk, sociaal, veilig en duurzaam Oldambt.
2: Daar zit heel wat in.
1: Ja.
2: Dat zijn heel veel verschillende dingen. Hebben jullie hier wel een beetje durven kiezen met z'n allen?
1: In die zin, we hebben wel een aantal onderwerpen aangegeven waarvan als college zeg maar, prioriteit aan willen geven. Dat is bijvoorbeeld woningbouw, dat is veiligheid, dat is bestaanszekerheid en armoedebestrijding. Het zijn echt allemaal grote onderwerpen waar we de komende jaren aan moeten gaan werken.
2: En is er dan ook iets waarop jullie een gas bijgeven?
1: En dat bedoel je dan in relatie tot de vorige periode?
2: Ja.
1: Ik moet wel zeggen dat best wel veel programma's zeg maar, zijn vastgesteld in de vorige periode. En dat we daar moeten werken, daaraan moeten werken aan realisatie van die programma's. Dus wat dat betreft is er ook veel doorontwikkeling. Als je kijkt naar bijvoorbeeld woonzorgvisies, omgevingsvisie, hoe we daarmee omgaan. Ja. Dat zegt veel hoe je als gemeente wilt zijn. Dan zijn die visies zeg maar, wel leidend daarin. Dus het is vooral uitvoering voor de komende jaren.
2: Er ligt behoorlijk veel op de plank en er gaat veel gebeuren als ik het zo hoor. Tegelijkertijd is het stroomnet en netcongestie best een groot probleem. Als je extra huizen gaat bijbouwen, dan heb je ook extra stroom nodig. En loop je dan niet tegen het probleem dat het stroomnet straks vol zit?
1: Dat wordt wel heel belangrijk, want wat je ook zegt, we willen heel graag dat er woningen gebouwd worden, dus dan hebben we ook de elektriciteit nodig. Ja.
2: Oké, dus goed, daar moeten we misschien opnieuw naar gekeken worden.
1: Nou, we moeten gewoon met elkaar voor zorgen dat de elektriciteit er straks is.
0: Wethouder Gert Engelkens in de gemeente Oldambt. Dat akkoord wordt volgende week voorgelegd aan de gemeenteraad. Bijdrage werd gemaakt door Jonne Venema. Ochtendploeg op Noord met Shaboozie.

0: Shaboozy.
1: Wel is dat.
0: En dit was de eerste aanwijzing.
2: Jarenlang was deze man een echte kindervriend.
0: Ja, nou laat iets weggaan, strepen.
3: Nou, wat zijn er toch een boel kindervrienden als ik dit allemaal zo zie. We gaan wat doorstrepen. In ieder geval degene die Johan, Otto en Henk de Haan denken dat we zoeken. Jan de Roos, daar mag een streep te worden.
0: De straatzanger?
3: Die is het niet.
0: Nee. Dan doen we aanwijzing nummer 2.
2: De man over wie ik het heb is ook een begaafde jazzzanger.
0: Ons nummer is 050-3188-288. App je antwoord door.
2: De man over wie ik het heb is ook een begaafde jazzzanger.
1: Wel is dat.
0: Rob, zometeen het nieuws om 8:30. Wat zit erin?
4: Ja, dan hoor je dat de Pekelder PVV zich losmaakt van de landelijke PVV.
2: De man over wie ik het heb is ook een begaafde jazzzanger.
0: 050-3188-288. En je krijgt ook nog een derde aanwijzing straks na 8:30. En uw dochterploeg, Boyband 5 en Keep On Moving.

0: komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Het is bijna 8:30, tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De Pekelder PVV maakt zich los van de landelijke PVV van Geert Wilders. Dat laat fractievoorzitter Arthur van Doren weten in een verklaring aan streekomroep Groningen 1. Het is de bedoeling dat de partij zich stap voor stap gaat ontwikkelen tot een volledig onafhankelijke lokale partij. Na de overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen nam de PVV in Pekela het voortouw bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. Inmiddels ligt er een inhoudelijk akkoord met SP en CDA. Leden van de SP moeten vanavond nog wel instemmen met dat akkoord voor er een college kan worden gevormd. Binnen de SP is veel kritiek op samenwerking met de PVV. Met deze stap zou Van Doren de SP tegemoet willen komen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel zegt klaar te zijn voor de invoering van het Europese Migratiepact morgen. De strengere aanpak heeft tot gevolg dat procedures en werkwijzen bij asielaanvragen drastisch moeten worden gewijzigd. Volgens een woordvoerder van de IND is daar de afgelopen weken uitvoerig mee geoefend door medewerkers van de dienst. Een van de wijzigingen is dat de IND het werk van de dienst Identificatie en Screening Asielzoekers, kortweg DISA, overneemt, waardoor 80 personeelsleden in Ter Apel hun baan kwijt zijn. Slechts 25 medewerkers van DISA kunnen overstappen naar de nieuwe IND-afdeling die de identificatie en screening van asielzoekers gaat doen. De gemeente Groningen is de overlast bij de dagopvang voor daklozen aan de Speelsluizen in Groningen zat en neemt maatregelen. Vooral drugsdealers zorgen daar dagelijks voor veel overlast. Burgemeester Rolien Kammerga komt daarom met een gebiedsverbod voor drugsdealers en ze neemt ook andere maatregelen.
9: Je ziet gewoon dat daar overlast is, je ziet veel drugsdealers, veel interactie ook met de mensen die dan vervolgens gebruik maken van de dakloze opvang. Dus hebben we daar gezegd dat willen we niet meer, dat is niet goed voor de omwonenden, dat is ook niet goed voor de mensen die gewoon echt gebruik moeten maken van die opvang en vaak ook wel kwetsbaar zijn, juist ook voor die drugs. Dus we gaan daar nu handhaven. We zetten daar wel omheen het gebied, zodat er ook niemand meer op dat grasveld kan. Geeft ons meteen de gelegenheid om dat gras weer mooi groen te laten zijn en wat extra gras er weer in te zaaien, zodat dat weer een van de mooiste plekjes gaat worden van onze binnenstad.
8: De hekken worden vanochtend al geplaatst. Het gaat om een tijdelijke maatregel die eerder weken dan maanden duurt, al dus de burgemeester. De provincie onderzoekt waarom de laatste jaren niet al het beschikbare geld werd uitgegeven. Deze zogeheten onderbesteding bedroeg vorig jaar 100 miljoen euro. Staat in de jaarstukken die Provinciale Staten gisteren bespraken. Vrijwel alle partijen zijn kritisch over dit hoge bedrag en willen weten hoe dat komt. Ze denken dat er meer realisme nodig is in de begroting. Iets wat de accountant van de provincie ook aangaf. Volgens het provinciebestuur is er niet één oorzaak aan te geven, maar kunnen sommige projecten niet of niet op tijd worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door personeelstekort. Een historische vaas uit de 19e eeuw is na meer dan 100 jaar teruggekeerd in Nienoord.

0: bereid om hem zelfs aan te bieden.
1: Vanavond begint het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Na de openingsceremonie is om 9 uur de aftrap van Mexico tegen Zuid-Afrika. Voor het eerst doen er 48 landen mee aan het WK, een recordaantal. Dat betekent dat het qua kansberekening ook moeilijker wordt om te voorspellen wie wereldkampioen wordt, zegt sporteconoom Ruud Koning van de Rug.
2: Ja, dat denk ik wel. Er zijn heel veel wedstrijden. En het is altijd mogelijk dat een favoriet land een slechte periode heeft. Hè. Denk aan Spanje, een aantal toernooien geleden. Frankrijk is er ook wel eens uitgevlogen in de eerste ronde. En omdat er ook veel wedstrijden zijn, wedstrijden naar de poolfase, dan is het ook mogelijk dat bekende landen tegen de zeepert aanlopen.
1: Volgens Koning zijn de favorieten dit WK Spanje, Frankrijk en Engeland. En behoren landen als Portugal, Duitsland, Nederland en Noorwegen tot de outsiders. In de kansberekeningen en op de gokmarkten komen deze landen goed naar voren. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Dankjewel Rob. En wie zoeken wij?
4: De man over wie ik het heb is ook een begaafde jazzzanger.
3: Ons appnummer is 050-318-2888.
5: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112Groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
6: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
7: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
9: De ochtendploeg
10: met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen, FC Groningen onder 21 jaar is er niet in geslaagd te promoveren naar de tweede divisie. Gisteravond werd de beslissende wedstrijd tegen Jong Sparta verloren. Ah!

0: en zussen bij elkaar. 5 Star. En All Fall Down. Het is 9:09. Het is FC Groningen onder 21 niet gelukt om te promoveren naar de tweede divisie. In Rotterdam kwamen de Groningers gisteravond nog wel op een 2-0 voorsprong. Maar Jong Sparta draaide het om en won met 3-2. De trainer van FC Groningen onder de 21, Melchior Schoenmakers, is aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat moet een grote teleurstelling zijn voor jullie als geheel, als team.
1: Ja, ja, zeker. Dat was zeker. Ja, zeker wat je net zegt. Ik kwam met 2-0 voor eigenlijk volgens plan. We speelden iets anders dan afgelopen zaterdag met een bedoeling. En dat kwam eigenlijk geweldig uit in het eerste half uur. Met als gevolg een 0-2 voorsprong. En uiteindelijk konden we dat niet volhouden. Kwam te veel onder druk. En dan vallen de goals ook nog heel vervelend. Net voor en net na rust. En dan is 2-2 en dan zie je bij ons al de energie wat wegvloeien. En moeten we vooral ook tegenhouden. Maar uiteindelijk valt die 3-2 en dan, dat is echt balen.
0: Ja, maar was het dan, ook terecht, vond je, of niet, dat Sparta won?
1: Nou ja, kijk, als je het over 2 wedstrijden bekijkt, dan zit het heel dicht bij elkaar, denk ik. Ik vond ons zaterdag qua kansenverhouding wel iets aan de positieve kant ten opzichte van Sparta. Dus over 2 wedstrijden vond ik het echt wel gelijkwaardig. Nou ja, dat blijkt ook wel in niet alleen het beeld van de wedstrijd, maar ook wel uit de uitslagen dat het dicht bij elkaar lag. En ja, goed, uiteindelijk. Gisteren kan ik niet helemaal zeggen dat het onverdiend was. Zeker na het laatste half uur van de wedstrijd waarin zij eigenlijk ook bovenliggend waren. Alleen aan de andere kant, ja, als je 2-0 voor staat, dan hoop je en dat je daar wat meer uit kan halen uiteindelijk.
0: Ja, want Jong Sparta speelde al volgens mij in de tweede divisie. Is dat dan de ervaring die zij daar hebben opgedaan die dan misschien wel de doorslag heeft in zo'n slotfase van de wedstrijd?
1: Ja, ervaring, ook wel gewenning van dit soort wedstrijden, denk ik. Zij zijn ook 10e geworden gewoon, hè, van de 18. Dus het is ook niet zo dat zij een degradant waren in die divisie. Maar goed, door de regels met 2 jong ploegen in die divisie moesten zij deze wedstrijden spelen. Ze hebben 34 wedstrijden gespeeld in elke week dit soort wedstrijden, wat toch wel iets mannelijker is dan wij gewend zijn. Dat is voor ons een hartstikke mooie leerschool. En dat is ook waarom de club zo graag daarheen wil. Omdat het net wat dichter weer bij de werkelijkheid van het eerste elftal komt. Ik denk qua fysiek en qua net wat slimmer soms is, zijn ze dan net wat verder dan wij zijn.
0: Ja, maar dat is dan eigenlijk wel heel jammer voor jouw team voor volgend seizoen natuurlijk. Dat je dan die ervaring niet mee kunt gaan pakken voor de ontwikkeling van al die spelers.
1: Ja, dat is het ook. Aan de ene kant. Kijk, het was het doel om te promoveren. En dat is ook wel het doel vooraf was kampioen worden. Het was gelukt. Alleen gedurende het seizoen en zeker als je dan in het najaar kampioen wordt, dan wordt het doel wat groter en dan wil je ook promoveren. En uiteindelijk gaat het ook leven en dan ga je ook beseffen wat het kan doen voor je club. Maar ook zeker voor die spelers die zeg maar aan het eind van hun opleiding zitten en een beetje tussen de onder 21 en het eerste inhangen. En wat voor stap die dan moeten maken. Ja, dan wil je dat zo dicht mogelijk bij het eerste krijgen. En daarom is het echt jammer. Aan de andere kant, ja, weet je, het is zoals het is. En volgens mij moeten we weer in deze competitie verder. En uiteindelijk zijn ook jongens zoals Blokzijl en Schreuders en Van Bergen, noem ze maar op. Die hebben ook niet in deze competitie gespeeld, maar hebben ze uiteindelijk ook gered. Dus wat is bijzonder.
0: Want jullie werden wel algeheel landskampioen. Dan komt dit erachteraan. Welk gevoel overheerst nou dan over het afgelopen seizoen?
1: Dat is vanochtend al een beetje lastig, kan ik
0: je
1: zeggen.
0: Ja, dat denk ik. Ja, dat snap ik, ja.
1: Dus het is wel een kaartje vanochtend met opstaan. Gewoon omdat je baalt, weet je. Je kan nog beter dan maar met 3-4-0 verliezen gisteren kansloos. En nu heb je het idee gehad dat je er zo dichtbij was. En dat je het ergens in je handen had. En dat je ontglipt. En dat gevoel is natuurlijk het meest vreselijk. Dat klinkt wat heel dramatisch. Maar uiteindelijk is het teleurstellend maar ook wel weer trots. Ik denk dat we een mooi seizoen hebben gedraaid. Ook met een landstitel die nog nooit gepresteerd is door een onder-21 team van Groningen. Dus we mogen ook wel trots zijn. En dat gaan we ook wel zijn en worden. Maar voor nu is het nog wat lastig. Ja.
0: In ieder geval mooi dat je met de teleurstelling in je lijf toch even aan de telefoon was. Dankjewel.
1: Yes, graag gedaan.
0: Melchior Schoenmakers, trainer van FC Groningen onder de 21. Wel is
2: dat?
0: Ja, laten we gelijk maar doorgaan. Met wel is dat, we hadden dit als tweede aanwijzing.
3: De man over wie ik het heb is ook een begaafde jazzzanger.
0: Ja, nou dan gaan we toch nog mensen wegstrepen.
4: We gaan een aantal mensen wegstrepen. Joost Prinsen, de kindervriend natuurlijk.
0: Ja.
4: Gea, Petra en Peter komen daarmee.
0: Niks met Groningen toch of wel?
4: Nee, en dan gaan we een beetje naar de jazzkant.
0: Ja.
4: Nou, Anke komt met Herman Brood. Maar volgens mij zit je dan wel helemaal in de verkeerde hoek.
0: Dat denk ik ook, ja.
4: Ja.
0: We gaan, nou, als je nu niet weet, dan kan je beter de volgende keer weer meedoen. Want deze aanwijzing, nu kopt Reinder hem echt nou, vol in doel.
3: Iemand nog een broodje poep? Of joepie de?
4: Bah, ja. Vieze broodje poep, Reinder.
2: Wel is dat?
0: 050-3188-288. Heb nu nog je antwoord door? Ja, dat beide gezicht, hè, zeggen. Ja, ja. Dat beide gezicht. Goedemorgen, Arma.
5: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dat zonnetje van een uur geleden, dat zonnetje is nu weg.
5: Ja, nou ja, er zit op dit moment ook een bui. Die zit eigenlijk een beetje op boven het noorden van de provincie. Er zit daar onderweg bewolken. Maar de zon die is wel vandoor regelmatig aanwezig. Maar die buitenkant zit er ook in. Ja, die bomenlucht is koud. Het vertolt zich ook in een prachtige mooie duiblaarlucht. En tussen die buitendeur en de buitenmin sowieso minder talrijk en ook minder zwoer dan gisteren. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind was zo'n 16 tot 18 graden. Vanochtend neemt de bewolking zou loten vocht onderweg rekening. Vannacht een grote 12. Als minimum. Maar dan trekt de regen weg. Er komt nog een aantal buien over. Maar er is ook overtuigend. En de temperatuur is op 10 graden in het Lauwersmeergebied. Tot een warme dag. 20 graden in het zuidoosten van de provincie.
0: Dankjewel.
3: Iemand nog een broodje
0: piep.
3: Poep?
0: Nee, piep.
3: Of joepie de?
0: 050-3188-288. Nog heel even de tijd om te appen. Wie zoeken wij?
6: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Riek Schuring. Wat een geluk.

0: geluk. We gaan zometeen iemand bellen voor ons spel. Wel is dat. Maar eerst gaan we even naar de speelsluizen in de stad. Je hoorde al in ons nieuws dat er overlast is daar bij de dagopvang voor daklozen. En dat de gemeente daar wat aan gaat doen, hoorde burgemeester Rolien Kamming gaat daar al over. Ze zijn nu al begonnen. Verslaggever Dimitri van Tijl, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want wat zijn ze aan het doen daar?
1: Ja, de laatste hekken worden momenteel gezet. Ze zijn hier ongeveer een uurtje geleden begonnen om alles neer te zetten. Ja, het heeft wat treurigs, want ja, het lijkt eigenlijk een soort mini-gevangenis in de stad. Zo'n afgeschermd gebied. Ze zijn nu ook bezig met de schoonmaak, want ja, er lagen toch ook nog wel heel veel vieze spullen.
0: Ja, en hoe ziet dat er dan uit, zo'n mini-gevangenis in de stad?
1: Ja, nou ja, je moet je voorstellen als je van de oude Ebbingenstraat naar de nieuwe Ebbingenstraat gaat, ter hoogte van de turfsingel. Als je dan het water ziet, ja, dan staat daar bij dat grasveld, staat echt een omheining. Je kunt er niet meer door. Het voetpad is ook afgesloten. Dus er is geen weg meer om op dat grasveldje te komen.
0: Is wel snel gedaan dan?
1: Ja, ze hebben binnen een uurtje hebben ze alles voor elkaar gekregen. Wat ze natuurlijk hopen hier. Want als ik mij omdraai en richting het Boterdiep kijk, dan staat daar ook nog een grasveld, dat het probleem zich niet 5 meter gaat verplaatsen.
0: En dat wachten we dan af hoe dat zich voltrekt. Dankjewel, verslaggever Dimitri van Tijl aan de speelsluizen in de stad.
2: Wel is dat.
0: Nou ja, daar zit je misschien op te wachten, hè, want je hebt vast een antwoord ingestuurd. Want zeker bij de laatste opgave, nou, toen ging het helemaal los bij onze app.
3: Ja.
0: En iemand is eruit gerold uit de grote computer van Noord. En die bellen we nu terug. En laten we dan hopen dat hij geen opneemt.
3: Ik hoor wat.
0: Ik ook. Goedemorgen, met wie?
4: Hallo, met Henk Loer.
0: Dag Henk, met Edwin van Radio Noord.
4: Hallo.
0: Hallo. Zeg, wie denk jij dat we zoeken?
4: Ja, mij. Oftewel Edwin Rutte.
5: Ik had het inderdaad over Edwin Rutte. Oftewel, ome Willem.
4: Jawel.
0: Ja, jawel. Maar waarom zeg je dan, zoek mij?
4: Nou ja, jij belt mij, dus ik neem en dat je mij doet.
0: Oh. Zo, ja.
3: Ook dat is goed bal.
0: Ja, ja, want hij zei het altijd al, hè? Nee, hij zei het altijd. Ja, dit is het. Nou?
4: Goed zo, je moet door naar de volgende.
0: Oh, ja, nee, laat maar. Nee. Dat was een leuk bedacht, maar niet uitvoerig. Niet goed. Joepie de Poepie, dat zei. Kijk jij daar vroeger naar, Henk?
4: Ja, maar ik was toen iets ouder, maar ik keek er wel naar, ja.
0: Want wat is jouw bouwjaar?
4: 48.
0: Oeh, ja. Nou, dan was je al in de leeftijd dat je volwassen was, dat dat op televisie was.
4: Juist.
0: Ja, ja, dat is wel echt.
4: Maar ja, het is wat ook algemeen bekend, hè?
0: Ja. Het is wel echt mijn jeugd trouwens, hoor, Edwin Rutte.
4: Oké, kijk eens aan.
0: Ja, fantastisch. Ja, je wint het weerstation van Radio Noord. Ja. Ben jij een beetje voetballiefhebber?
4: Nee.
0: Nee?
4: Nee.
0: Hou je er wel een beetje mee bezig of interesseert het je helemaal niet?
4: Het interesseert mij helemaal niet.
0: Oh, nou, dan ga ik ook niet aan je vragen hoe ver Nederland zelf dan komt.
4: Nou, dat hoef je mij niet te vragen. Nee. Ik heb geen idee. Volgens mij zijn het naar de voorronde er ook al uit.
0: Oh jee. Ja, er zijn in ieder geval mensen positief momenteel in ons lopend vuur. Heb je wel een hoop tijd over ten opzichte van andere mensen de komende tijd?
4: Ik ben 77, dus ik ben met pensioen en ik heb, tijd
0: geroegd. Ja, ja. Nou, dan kun je mooi met weerstation aan de gang straks. Die komt jouw kant op. Veel plezier daarmee en een fijne dag.
4: Ook hier, dankjewel.
0: Yo, dankjewel, Henk. Mooi.
4: Hoi.
2: Wel is dat.
0: Ja, dat was Edwin Rutte dus, hè. De goede oplossing in ons spel.
4: Dankjewel, Edwin.
0: Graag gedaan, Edwin. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. Nou, wat komt er nog binnen, zeg, hé?
3: Koos Kleverings, die Klevering gaat, die zegt dat moet wel lukken. Jans Harms, nou, die zegt eerst zien en dan geloven. Mark Visser ziet het ook allemaal wat somber in. Nee, zegt hij. Dus ja, het gaat wat op en neer. Nou. Niet heel positief eigenlijk tot nu toe, hè?
0: 050-318-288 en stem even via rtvnoord.nl en de app van Noord. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. 24% is het daarmee eens. Hebben we nog even doorgevraagd. Dan zegt 49% dat we de strand in de poolfase al. En dan zegt 26% dat we dat nog overleven, maar er dan uitvliegen. Dat is al 3/4 van de stemmers. Uiteindelijk denkt 4% dat we wereldkampioen gaan worden. Ik ga het bij jou nog wel één keer proberen. En zeg, hey, dit moet lukken.
4: Joepie de
3: Poepie.
0: Ja.
4: Goed zo, je mag door naar de volgende ronde.
0: Leuk, hè, ome Willem. We zochten hem in het spel, wel is dat. Volgende week, nieuwe ronde, nieuwe kans. Op maandag spelen we het opnieuw. En als je mee wilt doen met ons lopend vuur, dat kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. Wie wint het WK? 19 juli weten we het. Maar wat hot chocolate betreft, is iedereen een winnaar.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Ik heb veel buikpijn.
13: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
14: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
15: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
16: Je luistert naar Groningen 1.
17: Dit is nu 9 uur.
18: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
19: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
18: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
20: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
18: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
17: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
22: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
23: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
22: Oh ja?
23: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
22: Klinkt goed.
24: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
25: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
26: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
27: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
28: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
29: Mag.
30: Wat mag?
29: Je weet wel Mac.
30: Hè?
29: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
31: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
32: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
33: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
34: Non-stop.

winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiaanse stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 10 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen?
13: 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
18: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedde.

Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiaanse stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze 10.000 stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen?
11: 24pharma.nl.
14: De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Start de motor. De boerderij wacht.
16: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiaanse stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerden naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Qureshtach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn, en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen, tot 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
12: ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Het geluid van Oost-Groningen.
16: Lunchtijd.

winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiaanse stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze

0: Het is nu 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hokkien, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop,

Vader zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet,

0: Het is nu 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Ja, we horen het al.
0: De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrice.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrice.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrice.nl.

winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiase stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17.

0: Het is nu 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.

Winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiase stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17.

0: Het is nu 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: Rust. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
15: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiaanse stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met een schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17.

0: ouder dekt de tafel. You see the same old thing. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrekt je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: Het is nu 5:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl.
0: Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
15: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

winkelketen Kik roept onlangs verkochte drinkglazen terug omdat er giftige stoffen in zitten. Het gaat om glazen drinkbekers met een vruchtenmotief. In het glas zit meer lood en cadmium dan wettelijk is toegestaan. Een te hoog gehalte aan deze stoffen is volgens Kik schadelijk voor de gezondheid. Kopers wordt gevraagd de glazen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. De enige overlevende van de crash met een Air India-toestel hoopt eindelijk antwoord te krijgen op nog onbeantwoorde vragen. De ramp, die 260 mensen het leven kostte, is morgen een jaar geleden. Op 12 juni vorig jaar stortte de Boeing 787 van Air India kort na vertrek uit de Indiaanse stad Ahmedabad neer. Aan boord zaten 242 passagiers. Op de grond kwamen 19 mensen om, 67 anderen raakten zwaar gewond. Het definitieve onderzoek naar de vliegramp zou in de laatste fase zijn. In Den Bosch is een hulpverlener per direct uit zijn beroep gezet vanwege ernstig alcoholmisbruik. Hij heeft een beroepsverbod gekregen van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De man werkte eerder bij een zorginstelling als anesthesiemedewerker, maar werd daar ontslagen en veroordeeld omdat hij medicijnen zou hebben weggenomen. Later voerde hij als ZZP'er onbevoegd medische handelingen uit terwijl hij dronken was. De veiligheid van patiënten kwam daarmee in het geding. Ruim 180.000 leerlingen op de middelbare school horen vandaag of ze zijn geslaagd en de vlag kunnen uithangen met hun schooltas. Wie nog geen goed nieuws krijgt, kan binnenkort herkansen. In het najaar wordt bekend hoeveel leerlingen zijn geslaagd. Het gaat om 95.000 leerlingen op het VMBO, ruim 51.000 HAVO-leerlingen en 36.000 VWO'ers. Er zitten iets meer meisjes dan jongens in het laatste jaar. De herkansingen starten op 16 juni. De uitslag volgt op de 30ste. Het weer. Eerst nog droog en zonnig. Later in het oosten buien. Bij een matige wind wordt het een graad of 17.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
2: U gaat nu luisteren naar herhaling van Smeltkroes.

Goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom bij Smeltkroes. Vandaag doet de overdenking Bert Notenboom. Achter de knoppen zit Ronnie van der Wal en de presentatie is in handen van Lammy Pothoff. We beginnen vandaag met het lied De steppen zal bloeien en dat wordt gezongen door Lenny Koer.

Dit was een opname van Nederland Zingt, de samenzang. We gaan nu verder met Is uw paspoort getekend? En dat wordt gezongen door het Urkermannenkoor Crescendo. MUZIEK

krijg elke keer weer kippenvel als ik naar de tekst van dit lied luister. Ik vind het zo ontzettend mooi. We gaan verder met de opwekking 599. Kom tot de Vader.

volgende lied wordt gezongen door de Afrikaanse Christenkerk. Mijn Afrikaans is niet meer wat het geweest is, dus neemt u mij niet kwalijk als ik het niet goed zeg. Zoek allereerst die Koninkrijk van God.

is Pinksteren geweest. En wat was dat een bijzonder feest. Eigenlijk is Pinksteren ontstaan in de woestijn, toen Israël vanuit Egypte naar het beloofde land ging. Maar jaren daarna, toen Jezus gestorven was, opgestaan en naar de hemel gegaan, toen was het weer zo'n bijzonder Pinksterfeest. De geest doorbrak de grenzen die door mensen waren gemaakt. Mensen begrepen elkaar weer, verstonden de boodschap. Mensen kwamen tot verandering, tot bekering. En ze geloofden in Jezus. De gemeente groeide dagelijks met vele honderden, soms wel duizenden mensen. De een na de ander werd een volgeling van Jezus. Maar dat was het niet alleen. Er was ook veel tegenstand. Want de macht van het kwaad wil niet dat mensen met Jezus in zee gaan. Nou, dat was ook bij Stefanus zo. Als je kijkt naar het leven van Stefanus, dat was een diaken in de gemeente. En hij probeerde overal te helpen en te dienen, zodat het evangelie van Jezus Christus handen en voeten kreeg. Maar ja, hij werd bij handen gebonden. En ze gingen hem, na een kort oordeel, gingen ze hem stenigen. En dan lezen we in Handelingen 7. En toen ze dit, de boodschap van Stefanus, hoorden, barsten hun harten van woede. Ze knarsten hun tanden en zeiden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei: zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon van de mensen staande aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem en stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit, stenigden hem, en getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl hij Jezus aanriep. En Stefanus zei: Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Wat indrukwekkend is dat. Dat in de tegenstand er iets zo bijzonders gebeurt. En ik neem je erin mee wat er eigenlijk gebeurt op deze zondagmorgen. Want Stefanus is er vol van. Niet vol van angst. Dat zou ik in de eerste plaats zijn op het moment als mensen mij gevangen willen nemen en mensen woest worden en met stenen op me afkomen. Maar hij was vol van de Heilige Geest. En daarom straalde die. En dan ziet hij de hemel geopend als hij omhoog kijkt. En dat is tegelijkertijd ook een les van ons. We mogen zo met de Heere Jezus wandelen dat de Heilige Geest bij ons is. En op het moment, als het moeilijk is, dat kan zijn als je door ziekte gegrepen wordt, of als je door een diep dal moet gaan, of ja, als je tegenstand ondervindt omdat je Jezus volgt in je familie of in je netwerk, dan kan het zomaar zijn dat je vol van de Heilige Geest bent en dat je gaat stralen. Blijf daarom omhoog kijken. Het van God verwachten, van de hemel. Stefanus ziet de hemel geopend. En hij ziet daar de Zoon van God staande aan Gods rechterhand. De heerlijkheid van God en Jezus staat er. Wat mooi, de hemel is open. Jezus staat in de hemel. Dat wil zeggen, niet hij zit in de hemel, maar hij staat aan de rechterhand van God. Hij is actief betrokken, want Stefanus die leidt. En dan, als Stefanus dan op zijn knieën valt, terwijl de stenen hem om de oren

het kruis. Het is dus zo dat als je vol van de Heilige Geest bent, als je bedenkt de dingen die boven zijn, waar Jezus is, dat zijn liefde jouw hart vervult en dat je op hem gaat lijken. Ook jij, waar je ook doorheen moet gaan. Het is nu ook Pinksteren geweest. En in Oldambt, ik merk het aan van alles. De ene na de andere, die koopt een Bijbel. Die gaat op zoek naar wie Jezus is. Die komt met vragen, kun je het maar uitleggen? Vandaag kreeg ik berichten van iemand die allerlei occulte zooi heeft weggegooid. En die een Bijbel heeft gekocht. Wat is dat prachtig. God verandert mensen. Niet alleen in de tijd van de Bijbel. Niet alleen in de tijd van het Eerste Testament. Het Tweede Testament. Maar ook nu. Nu God jou en mij als een leesbare brief wil schrijven. Dat hij leeft. En dat hij regeert in ons leven. Lieve mensen, het is Pinksteren geweest. En Gods geest, hij wil jou volmaken op deze dag van zijn liefde en trouw. Deel er maar van uit. Met hem als bron kom je nooit tekort. God zegen toegewenst.

Aansluitend aan de overdenking luisterde u naar Maak ons tot een stralend licht. Een opname van de Nederlands Zinkdag van 2016. We gaan verder met Eline. Je mag ook verliezen.

0: God.
1: We gaan verder met een opwekkingslied. Juich voor de Heer, opwekking 461.

We zijn alweer toe aan het laatste lied van vandaag. Ronnie, bedankt voor de techniek. Bert Notenboom, bedankt voor de overdenking. We gaan als eruit vandaag met het lied Overwinningsgrond van Christian Verwoerd. We wensen u nog een hele fijne zondag.

0: nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Axel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit, waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
4: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl.

goed had. En Maaike Schiebaan was dat een prachtig nieuw nummer. Offer van aanbidding. Afgelopen maandag, voor een week, moet ik zeggen, voor de week terug waren ze op de Pinkster-evenement. Amazing Grace op Sikkerberg. Erg mooi, fijn van genoten. En u luistert naar de gospelprogramma Dabar, eigen tijdse muziek. Met een blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 te beluisteren op Radio Westerwolde. En elke zondagmorgen van 9 tot 10 op RTV Go. Met nog daarvan een herhaling op de donderdagavond van 7 tot 8. Samenstelling en presentatie Geert Smit. En natuurlijk ook weer een nieuwere opwekking. Opwekking 914. Jezus, uw naam.

Gateway Worship was dat met Jesus Be The Name. En de solist was Claire Smith. Prachtig nieuw nummer. En ook de Nederlandse vertaling staat op de nieuwste opwekkings-cd. Jezus wees de naam. Ook weer heel erg mooie muziek. Het is van Brandon Lake en Lainey Wilson. The Jesus I Know.

Philippe Anna en Israel Houghton waren daar met Free Indeed. Het volgende lied is van Passion, opname van Melody Malone. Prachtige zangeres, geweldige stem. En zij doet vanavond een nieuw nummer ook.

Natasha Leigh, dan was dat met Meet Me in the Valley. En daarvoor hoorden we Torren Wells met Bless Your Name. En de volgende die aan de beurt is, dat is Carrot and Kate. Samen met Battle Music, Sing of Your Love.

Chris Stapleton en Lauren Daigle. En ze zongen voor ons Till Silence the Voices. En maar ja, laten stemmen in mijn hoofd toch graag en heel graag zwijgen. En we zijn bijna gekomen aan het einde van deze aflevering van Dabbar. Ik wens jullie allemaal een hele fijne tijd en graag tot de volgende keer. En we sluiten af met een nummer van de vorige opwekkings-CD. Slechts één ding. Gaan we even naar luisteren.

0: uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a Mexico, people of the world. Welcome to Mexico.
1: Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.

Goedenavond, luisteraars. Welkom bij RTV Westerwolde. Ook een hartelijk welkom voor de luisteraars van RTV Go in het Oldambt. Van harte welkom bij het programma Muziek voor het Hart. Twee uurtjes met liederen al dan niet op verzoek. Liederen waarin wij God loven en prijzen. Mensen mogen bemoedigen. En ook voor de mooie, blijde momenten danken wij de Heere God in ons lied. Ik las deze week: God is het schild dat mij beschermt. Woorden uit Psalm 7, vers 11. Zo is onze God, een schild waar alles op afketst, hoe donker de tijden ook zijn. Onder zijn vleugels is bescherming. We gaan luisteren naar samenzang vanuit Oude Kerk in Ede, Psalm 7, vers 1 en 4. O Heer, mijn God, volzalig wezen, ik betrouw op u.

Vanavond wordt de techniek verzorgd door Arjan Raadjes, samenstelling en presentatie van dit programma Jannie de Vries. Volgende week zal Everdien het programma presenteren en de komende week gaat ze het voorbereiden. En voor verzoekjes kunt u haar bellen op telefoonnummer 0599-851350. 0599-851350. Of mailen naar everdiennoorlanden2@gmail.com. En wilt u dat dan doen voor vrijdagavond 6 uur? De kerkdienst. Straks om 10 uur na de uitzending van Muziek voor het Hart kunt u luisteren naar een kerkdienst die gisteren zondag 7 juni is uitgezonden. Deze dienst komt vanuit de baptistengemeente De Wegwijzer in Vriescheloo. Voorganger de heer Herwijnen. De schriftlezing is uit Jesaja 40. Het thema is troost. Medewerking muziekgroep God's Army. U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde Actueel. Klik op radio op Westerwolde Gemist en dan op kerkdienst. Zo kunt u ook de andere programma's van RTV Westerwolde nog eens beluisteren. We begonnen dit programma met woorden over bescherming. En we kunnen hierover ook lezen in Psalm 91, vers 1 en 2. Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig. Ik zeg tegen de Heer, bij u ben ik zo veilig als in een schuilplaats, zo veilig als in een burcht. U bent mijn God, ik vertrouw op u. Een groot samengesteld koor zingt hij die op Gods bescherming wacht. En dat is Psalm 91.

In 2 Timotheüs 4, vers 18 staat: De Heer zal me altijd beschermen tegen elke aanval van de duivel. Hij zal me veilig in zijn hemels koninkrijk brengen. Voor hem is alle eer, voor eeuwig. Amen, zo is het. Joke Buis zingt: Veilig in Jezus' armen.

Veel van de teksten die ik vanavond lees, ben ik tegengekomen in verschillende dagboekjes. En natuurlijk ook de teksten uit de Bijbel. Dan gaan we nu naar verzoekjes. Een felicitatie voor Henny en Lieneke Zijlstra van het koor Pax Optima Rerum. Vrede is het beste van alles. 27 mei vierde u uw 60-jarig huwelijksjubileum. 60 jaar lief en leed gedeeld. Maar u hebt het met elkaar mogen vieren in de Blankenborg, waar meneer Zijlstra woont. En ik begreep dat het een fijn en gezellig moment geweest is. Gods nabijheid toegewenst voor de toekomst. En het koor biedt u een lied aan. Het lied Wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God.

De hervormde kapel Jeruel in Vredeveen feliciteert u, mevrouw H. Maarsing-Muurman. Op 2 juni mocht u uw 75ste verjaardag vieren. God zegen toegewenst met het lied Kroon hem met gouden kroon. Dat is nummer 723 in de bundel van Johannes de Heer. En zoals ik ergens las, kroon hem met gouden kroon, een loflied als geen ander. Hoe mooi is het om zo'n grote koning te mogen hebben. Dat die grote koning uw metgezel mag zijn, mevrouw Maarsing, bidden wij u toe.

Nog een felicitatie, mevrouw Hilly Maarsing. En dat komt van Aikina, Willy, Arie en Margriet. Voor u het lied Opwekking 27. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. En voor uw woorden uit Psalm 138, vers 8. De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig en laat het werk van uw handen niet los. We gaan luisteren naar Stadskanaal Zingt in Zingen naar de Zondag.

Op 3 juni heeft u, meneer J. Sterenborg in Onstwedde, uw verjaardag gevierd. Vanuit de hervormde gemeente van Onstwedde een hartelijke felicitatie voor uw 91ste verjaardag met het lied Nader mijn God bij u, gezongen door het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal. En uit 2 Thessalonicenzen 3 vers 16, mogen de Heer van de vrede u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.

Meneer T. Bos in Sellingen, u wordt gefeliciteerd door de PKN-gemeente van Sellingen. 4 juni bent u 85 jaar geworden. God zegen toegewenst in dit nieuwe levensjaar. Het christelijk mannenkoor Eiland Urk zingt Machtig God, sterke rots. En daarom zing een lied voor de Heer. Machtig zijn de daden. Laat heel de aarde dit weten. Woorden uit Jesaja 12.

Voor de heer R. Vrolijk in Vlagtwedde een hartelijke felicitatie vanuit de PKN-gemeente van Vlagtwedde. 4 juni mocht u 80 jaar worden. Dat de heer u in dit nieuwe levensjaar zeer nabij mag zijn, bidden wij u toe. Voor u het lied Hij die rustig en stil en zal worden gezongen door Urkermannen Ensemble. En voor u ook nog woorden uit Psalm 37, vers 5 en 6. Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem. Hij zal dit voor je doen. Het recht zal dagen als het morgenlicht en de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Vanuit de Christgereformeerde Kerk van Nieuwe Pekela een hartelijke felicitatie voor mevrouw J. Kamminga Meijer. U mocht op 6 juni uw verjaardag vieren. God zegen toegewenst in dit nieuwe levensjaar. Leg je leven in de handen van de Heer. Vertrouw op Hem. Met het lied Heer, ik kom tot u. Helaas wordt niet vermeld wie dit zingen, maar het is lied 488 in de bundel Opwekking.

Saantje de Boer in Vlagtwedde, het koor Pax Optima Rerum, jouw koor, feliciteert je met je 81ste verjaardag die je op 7 juni mocht vieren. Ze kozen voor het lied De Zon Komt Op uit opwekking nummer 733. De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.

De hervormde gemeente van Vlagtwedde feliciteert mevrouw Zwaantje de Boer Volders. 7 juni bent u 81 jaar geworden. Voor u het lied Voor de bloemen op de velden van de cd Nederland zingt. En hierbij woorden uit Jesaja 40 vers 8. Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

Protestantse Gemeente van Wedde feliciteert u, mevrouw Meijering. Het is voor uw verjaardag die u 6 juni heeft mogen vieren. Van de cd Nederland zingt Ik zal er zijn. De Heer zegt, ik ben de Heer, je God. Ik neem je bij je rechterhand en zeg je, wees niet bang, ik zal je helpen. Woorden uit Jesaja 41, vers 3.

Tot zover de verzoekjes. Volgende week zal Everdien het programma presenteren en de komende week gaat ze het voorbereiden. En voor verzoekjes kunt u haar bellen op telefoonnummer 0599-851350. 0599-851350.

Wees niet bang. Dat zijn woorden die in de Bijbel heel vaak voorkomen. Wij mensen zijn vaak bang. In het leven is er veel wat ons angst aanjaagt. Maar veel verliest het van Jezus' goedheid. En het donker en de angst verdwijnt in zijn licht. Agathe Muntinga zingt: Wees niet bang.

De Heere Jezus weet dat we maar mensen zijn. Maar hij vraagt ons verder te kijken. Hoopvol, vol verwachting. Het Urker Visserskoor Crescendo zingt erover. Vol verwachting blijf ik uitzien.

Een van de fijne dingen aan de zomer is dat de avonden lang zijn. En soms kun je nog heel lang buiten zitten, tot in het donker. Op zulke avonden lijkt het heelal groot. En de sterren lijken oneindig ver. Toch lijkt God dan ineens dichtbij. Je raakt onder de indruk en voel je Gods aanwezigheid in al die pracht. En dan mag ons gezang klinken: Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam.

In een dagboek las ik: wie is mijn naaste? Vroeg de wetgeleerde. Maar Jezus laat zien wat een onzinnige vraag dat is. Hoe ben je naaste? Dat is de vraag. Jezus is heel praktisch. Hij wijst op de praktijk. Handel naar wat je ziet. En zo leert Jezus ons weer iets over onszelf en dit leven. Wie is mijn naaste? Uit de bundel Ellie en Rickert.

Ontelbaar zijn Gods zegeningen die ik mag ontvangen uit zijn hand. Hij wil met liefde mij omringen op weg naar het hemels vaderland. We gaan luisteren naar de Gideonzanggroep.

En alles is alleen genade, door hem in Christus mij bereid. In hem slaat God mij liefderijk gade en toont hij mij zijn heerlijkheid. Barbara Lok met koor zingt over die genade.

De volgende woorden en het lied zijn voor hen die wij niet bij naam genoemd hebben, maar toch een bemoediging nodig hebben. Voor hen die eenzaam zijn, ziek zijn door psychische of lichamelijke pijn. U mag weten dat de Heere God u eindeloos lief heeft. U mag een kind van God zijn. Want God heeft ons lief zo eindeloos teer. Hij noemt ons zelfs geen zondaars meer, maar kinderen. Wat een heerlijk lot, een kind te zijn van God. Al zo lief had God de wereld. Van de CD Nederland zingt.

God heeft ons lief, zo eindeloos teer. Dat hebben we net gehoord. En het lied hebben we ook net gehoord. Gaan we één verder. Innerlijke rust en vrede vindt u steeds aan Jezus' voet. Stel niet uit, maar schuil nog heden achter zijn verzoenend bloed. Hij leeft. Gemeende koren zingen dit lied.

Laat je in je leven niet leiden door haat en onrecht, maar door liefde en recht. Het Urk-Mans-formatie zingt over de liefde.

Door de profeten, door het woord, weten we wat Gods bedoeling is en mogen we ervaren wat zijn nabijheid betekent. Alleen Gods woord is een betrouwbaar bewijs van Gods zegen. Het Christelijke Mannenkoor Harde zingt: Betrouwbaar als de tijd.

Laten we onze toevlucht zoeken bij de Heer die het oordeel draagt. Jezus Christus die zichzelf gegeven heeft voor ons. Bij die Heer is bescherming. En we luisteren naar het christelijk gemeentekoor De Lofstem met solisten.

We zijn bijna aan het eind van het programma. En de techniek werd vanavond verzorgd door Arjan Draadjes. Arjan, bedankt. Samenstelling en presentatie, Jannie de Vries. Volgende week zal Everdien het programma presenteren. En de komende week zal ze het voorbereiden. En voor verzoekjes kunt u haar bellen op telefoonnummer 0599 851350. 0599 851350. Of mailen naar everdiennoorlander2@gmail.com. En wilt u dat dan voor vrijdagavond 6 uur doen? Zo dadelijk kunt u luisteren naar een kerkdienst die gisteren 7 juni is uitgezonden. En deze dienst komt vanuit de baptistengemeente De Wegwijzer in Vriescheloo. Voorganger de heer Herwijnen. Schriftlezing Jesaja 40. Het thema is troost. En medewerking wordt verleend door muziekgroep God's Army. U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde Actueel. Klikken op radio, op Westerwolde Gemist en dan op kerkdienst. En zo kunt u ook andere programma's van RTV Westerwolde beluisteren. We hopen dat u van dit programma heeft genoten vanavond en dat u bemoedigd mocht worden door de gesproken teksten en door de liederen. En wij wensen u nog een fijne avond en voor straks wel te rusten. En we kunnen nog luisteren naar instrumentale nummers als Hier op aarde mijn werk is gedaan door Gebroeders Brouwer.

0: Tot na het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, kerkdienst uit de regio.
3: Goedemorgen, gemeente. Ook op deze zondagmorgen weer een heel hartelijk welkom in deze dienst van de CGK Winschoten vanuit de Rank. Vandaag gaat Bert Notenboom voor. We hebben allemaal al gezien binnenkomen. Fijn dat je er weer bent. Hij gaat ons onderwijzen vanuit Colossense 1. En ik ben benieuwd of hij het gaat hebben over de wijsheid en de kennis die de Geest ons schenkt. Of over de vreugde, over het in vreugde dank brengen aan de Vader. Dus dat gaan we zo meteen horen, hoop ik. Of misschien heeft hij nog wel iets anders gekozen. Ja. Anders heeft hij er voor de volgende weer een onderwerp. Afgelopen maandag heeft broeder Jan Daatema mogen vieren dat hij 90 jaar is geworden. Van deze kant heel hartelijk gefeliciteerd. Verder heb ik geen mededelingen. We starten met het zingen van het kinderlied Zie de zon, zie de maan. Gevolgd door het intochtslied Psalm 118, vers 1. Namens de kerkraad wens ik u een heel gezegende dienst.

Wat een reactie moet dat gegeven hebben in toen Psalm 118 in de tempel gezongen werd. Dat de ene groep opgeroepen werd en dat de hele groep riep of zong: zijn liefde duurt in eeuwigheid. En toen de priesterkoren: zijn liefde duurt in eeuwigheid, riepen ze. En zo gingen alle groepen en laat iedereen het horen. En toen zong iedereen: zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dat was het eigenlijk, om het op te roepen. Gods liefde duurt in eeuwigheid. En dat is de basis waarom we hier vanmorgen samen mogen zijn. Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dat is niet een supplement wat we als een pilletje even innemen vandaag, maar dat is het fundament waarop we ons leven bouwen. Ik wil u vragen om te gaan staan voor God en in stil gebed uw hart te openen voor hem. En dan zal daarna Fotum en Groet, dat we onze afhankelijkheid ook van God belijden en een groet van hem ontvangen, zal volgen. Laten we stil worden voor God.

Onze hulp is in de naam van God de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en trouw blijft. Van generatie op generatie doorgaat met zijn werk. Amen. Genade voor u en voor jou en vrede van God onze Vader door Jezus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vervolgen wij ons samen zijn met gezang 289, Morgenglans der Eeuwigheid. Stel ons in deze ochtendtijd uw heerlijkheid voor ogen.

Wat is het goed om ons af en toe te spiegelen. En als je zelf in de spiegel kijkt, dan zie je het een en het ander. Soms wat ongewenst is. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar naarmate de dagen vorderen in je leven, dan kijk je er toch wat anders tegenaan. En op een gegeven moment laat je het maar zitten. Maar dat is niet de bedoeling van de spiegel waar we vandaag in kijken. De spiegel van Gods woord en Gods wil. Van, oh, daar voldoe ik toch niet aan. Laat maar zitten. De bedoeling is, hey, dit is het woord. Dit is de weg. Dit is het spoor waarop we mogen gaan. Waarop God wil dat we leven. En dat lezen we daarom ook vanmorgen uit Exodus 20. De 10 woorden die God gegeven heeft aan Israël, aan Mozes op de berg. En daarna dan staan we ook kort stil bij de samenvatting van die de Heer Jezus daaraan gegeven heeft. En zingen we Psalm 119 vers 14 en vers 15... Waarom vers 14 en vers 15? Nou, dat is heel simpel, omdat wij bij vers 1 en 2 begonnen zijn. En elke keer doe ik met u na de wetlezing twee coupletten verder, zodat u uiteindelijk kunt zeggen, we hebben heel Psalm 119 gezongen. Alle coupletten. Tenminste, als ik nog wat vaker voor mag gaan hier in uw midden. Dus dat is niet speciaal uitgekozen dat daar een bedoeling achter zit. Psalm 119 bezingt volmaakt de wet, het woord van God. En alle coupletten gaan daarover. En vandaag zingen we vers 14 en 15. En de volgende keer vers 16 en vers 17. Ja, laten we luisteren naar de woorden van God. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets dat beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet. Want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik ze mijn trouw tot in de duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Shabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Shabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en uw dochters, voor uw slaven en uw slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdeling die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat erin leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Shabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, slavin, rund of ezel of wat hem ook maar toebehoort. En toen de Heer Jezus gevraagd werd door de wetgeleerden van wat is de samenvatting van de wil van God? Toen sprak hij, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is de enige. Heb daarom lief de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, wat hieruit voortkomt, is heb uw naaste lief als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele Torah, de hele wet en de profeten.

Laten we samen bidden. Dank u wel, Heere, dat we op deze zondagmorgen in het licht van uw woord en uw Heilige Geest samen mogen zijn. Daar willen we u voor bedanken, dat willen we u vragen. Zend uw licht en uw waarheid, uw woord, dat die ons leiden onderweg. Als gemeente, maar ook als elk losstaand individu zoals we hier zitten. Dat u ons bij de hand neemt. Door uw woord ons leiden. Elke keer naar uw hart. Wij danken u dat we samen mogen zijn, niet op grond van ons goede gedrag of wat dan ook, maar op grond van uw liefde, die tot in eeuwigheid is. Dat u dezelfde bent als toen bij Abraham. Toen Abraham met u op reis mocht gaan en gehoorzaam ging en zich liet leiden door uw liefdevolle vaderhand. Dat u dezelfde bent als bij Isaac en bij Jacob. En zelfs bij Jacob, wanneer we met u worstelen, Heere, zoals een Jacob. Dat we in ieder geval met u worstelen. En dat u de meerdere bent die zegent. Wij danken u dat u de God van Israël in de Heer Jezus Christus ook onze God en Vader wilt zijn. Dat we hem dankzij Israël ook mogen kennen en aanbidden. Dank u wel wat u in uw woord ook daarin gegeven heeft. En wij bidden u voor uw land en uw volk. Als ze ons het woord cadeau gedaan hebben, maar zoveel duizenden het daarmee ook weggedaan hebben. Misschien wel gewoon door alles wat er gebeurd is heen. Maar we bidden u in het bijzonder deze morgen voor alle atheïstische Joden. Die u wegbannen uit hun leven en het leventje leven wat zij zelf willen. Terwijl u heeft gezegd op ongelooflijk veel manieren: Shema Yisrael, hoor Israël, gehoorzaam Israël, de Heere, onze God, de Heere is de enige. Heere, we willen u bidden dat uw liefde, die tot in eeuwigheid is, hun te sterk wordt. Wilt u ze tot uw hart trekken, zoals u al doet bij de Jemenitische Joden en zoveel anderen, waar er zo'n opwekkingsbeweging gaande is en waar kinderen in het spoor van de verre opa's en oma's weer gaan van uw woord. Heer, we bidden het u niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld. Dat uw liefde, die tot in eeuwigheid is, de bron is waar we ons hart aan ophalen. Wat zichtbaar geworden is in de Heer Jezus. Heer, als we daar vanmorgen bij stilstaan, dat dat de basis is waarop we mogen staan en gaan. Waarop we ons leven kunnen bouwen. En dat het verder zoveel leegte is, waar we ons aan kapot kunnen lopen. Dan willen we u bidden, Heere, spreek uw woord. Spreek het tot ons hart. En zaai uw woord in ons hart. Plant het. Zodat ons hart verzadigd wordt. En veranderd wordt naar uw evenbeeld. Zodat het licht van u, Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest in ons woont en zichtbaar wordt voor onze omgeving. En onze daden, Heere, dat u die maakt tot een getuigenis voor alle buren en alle collega's en heel het netwerk en heel onze familie. Spreek uw woord, Heere, en geef ons oren om te horen, om uw weg te gaan. Verheerlijk zo uw naam in ons leven. Doe vanmorgen hier of misschien wel bij mensen thuis die meekijken, meeluisteren, doe uw koninkrijk gebouwd en uitgebreid worden. Dat bidden we u in de machtige naam van Jezus, uit genade alleen. Amen. We lezen vanmorgen, zoals al gezegd in de mededelingen, uit Colossense hoofdstuk 1. Colossense hoofdstuk 1.
En daarna zingen we, ik heb geloofd en daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing, van het bloed van de Heer Jezus op Golgotha. Colossense 1 vers 1 tot en met 14 en daarna opwekking 311. En na, dat is belangrijk voor de kinderen, na opwekking 311, nadat we die gezongen hebben, dan kunnen jullie naar de kinderprogramma, naar de zondagschool toe. Dus dan kun je heerlijk genieten met een van de topleiders die jullie hebben. Maar eerst luisteren we nog naar de brief van Paulus en Timotheus, want dat staat er niet boven, maar het is wel zo, het is van hun samen, van Paulus en van zijn discipel Timotheus aan de gemeente die samenkomt in Colosse. Paulus, door de wil van God en apostel van Jezus Christus, en Timotheus, de broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus die in Colosse zijn. Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen, vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk van het evangelie. Dit is naar u toegekomen, zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht, zoals ook onder u. Vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Zo hebt u geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Hij heeft ons ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Tot zover de woorden uit Colossense 1, wat genoeg is om er vanmorgen ook bij stil te staan. We zingen, ik heb geloofd en daarom zing ik.

zingen we na de verkondiging het lied Jezus alleen, ik bouw op hem. Jezus alleen, dat is wat er overblijft volgens Paulus als je de hele Colossensebrief op je in laat werken. Wat als er een knagende leegte blijft in je leven terwijl je alle doelen behaalt? Alle doelen die je hebt, je behaalt ze en toch blijft er een knagende leegte in je leven achter. Wat als er een liefdestekort in je leven is, terwijl je met de liefde van je leven getrouwd bent? En toch heb je een liefdestekort. En je bent met de liefde van je leven getrouwd. Want als je volle bak aan retraites, stiltemomenten, meditaties doet, en je toch geen rust hebt in je bestaan. Er is een machtig aanbod aan allerlei onzin waar je dat op moet kloppen in jezelf. Waar je even helemaal in jezelf moet gaan keren. Nou, ik denk dat je ervan moet bekeren, maar goed. Allerlei geestig en geestelijk aanbod. Te over in windschoten. Ik denk, zal ik een lijst maken om het voor u op te sommen? Ik denk, nou, ik zal u daar niet wakker voor maken voor al die onzin. U bent voor iets anders opgestaan. Mag ik hopen. Toch zie je het. Buiten de kerk en binnen de kerk. Mensen die vermoeid zijn. Uitgeput. Het lijkt wel als je de wereld inkijkt, uitzonderingen daar gelaten, dat je gewoon te midden van een uitgeput gat aan het kijken bent. Heb je dat ook wel eens? Als je gewoon eens even heel nuchter gaat kijken naar alles om je heen. Dat je denkt, jongens, wat is dit? Zijn dit voor wanhoopspogingen? Alle krachten bundelen zich nog samen om te bewijzen dat er toch nog wat is. En het wordt maar opgeklopt. Als je het echt nuchter bekijkt, en u kunt dat beter dan ik. He, dat heb ik wel geleerd. Ik ben een emotionele tijdbom soms. Maar u bent gewoon een geweldig nuchtere Groninger. Beide benen op de grond. Als je daar nou eens naar kijkt, beide benen op de grond. Dan is dat toch bizar eigenlijk. En te midden van een wereld waar dus van alles zich aandringt, maken soms zelfs christenen niet het verschil. Terwijl je zou denken, nou, dat zou het verschil moeten maken. Dat geestvervulde leven. En als je dan op social media bent en van de christelijke influencers, van die christelijke begeisterende filmpjes kijkt, nou, dan word je er soms al wel bijna moe van. Het duizelt je bij alle geestelijkheid soms. En dat je denkt, oh, maar wat moet ik allemaal doen dan, joh? En wat moet ik allemaal halen ergens of zo? En het griezelt van de vaagheden. Of het botst. Omdat je er zelf zoveel mogelijk geloof aan mee moet brengen of zo. Het is van alle tijden, broeders en zusters, dat dit is. Het is niet in 2026 begonnen. Het was al zo in Colosse. Waar Paulus een brief naar schrijft, die gemeente. Die gemeente stond ook onder druk van allerlei invloeden van buitenaf, die zelfs binnenin gekomen waren. En daarom schrijft hij die brief ook. Als het alleen buiten was geweest, had hij die brief niet uit zorg geschreven. Nee, het kwam binnen in de gemeente. En als het dan invloed krijgt in de gemeente, schrijft Paulus een brief. Er waren allerlei menselijke filosofieën die grond kregen in het brein, in het denken van mensen in de gemeente. Religieuze regels die bovenaan gingen staan. Allerlei mystieke ervaringen drongen zich op. Engelenvereringen, vage praktijken. Het was heel bont hoor, in Colosse. Zo dom, ik wou bijna zeggen, maar Winschoten valt daar misschien nog wel bij mee, wat daar de gemeente binnenkomt. Maar toch, het is goed om die woorden eens even te bekijken, omdat we het wel zien dat er een vraag leeft in heel veel gelovigen. Er moet toch meer zijn dan dit? Hoe krijg ik een vruchtbaar leven in een uitgeputte wereld? Hoe kan, als een ander mij ziet, dat ze denken van, jij bent anders, jij hebt iets, dat wil ik ook, want alles in de wereld is zo leeg. Als je daarnaar kijkt,
En als dat in de gemeente van Colosse zich allemaal aandringt en hier en daar binnensijpelt, dan is het leerzaam om te kijken naar de aanpak van Paulus. Wat doet Paulus op het moment dat er van alles binnen probeert te komen? En de tegenstander, ik zei het al, zal dat altijd proberen. Dat is iets van alle tijden. Wat doet Paulus? Nou, wat Paulus eigenlijk niet doet, is al die elementen eerst eens even bij de kop pakken en zeggen, dit is niks, dat is niks, en alles fileren. Daar begint hij niet mee. Hij stelt wel dingen aan de kaak, hoor, en dat is ook wel eens goed. Maar waar begint hij mee? Hij begint niet met allerlei nadruk te leggen op tegenargumenten wat beter is dan dat. Nee. Hij begint door Jezus Christus alleen neer te zetten op een ongekende wijze. De rijkdom, de grootheid, de majesteit, de impact van wie Jezus is. Want ik zei het al aan het begin van de dienst, en ik heb dat geleerd van de laatste gast met wie ik op de koffie was, bij Bert op de koffie, Erik Zwezerijnen. Eigenlijk is het een Drent, maar goed, dan vergeven we hem, want hij woont al heel lang in Groningen. En we noemen hem dus een Groninger schilder die internationaal bekend is. Tot Rusland, Dubai en toe. Ik weet niet of hij daar bekend wil zijn, maar daar hangen in ieder geval zijn schilderijen. En hij leerde me, hij zegt, ja, maar Bert, weet je wat het probleem is van ons als christenen? Dat Jezus een supplement is geworden. Een soort vitaminepilletje wat je vandaag moet eten. Aan het begin van elke dag even een pilletje. Maar hij zegt, de Heer Jezus is het fundament, Bert. Het is geen supplement. En dat doet Paulus eigenlijk. Hij gaat de Heer Jezus neerzetten als het fundament. Het beeld van God. Hoe God zichtbaar geworden is. Als je bijvoorbeeld, er is hier in het noorden nogal veel over te doen geweest. Het beeld van die communistische leider, hè, uit Rusland. En die is nu ergens toegezegd. Nou, er worden er weer allemaal podcasts over gemaakt. Dat hij bij Freek Kuper op het terrein in Oostwold komt te staan. Nou, u heeft dat vast in het nieuws wel gevolgd. Nou, dat is dan toegezegd, maar in bruikleen. Het beeld van Lenin. En dat komt daar dan te staan. Dat is het beeld. En als je dan naar dat beeld kijkt, dan zie je zijn afbeelding erin. Nou, en Paulus die presenteert Jezus als het beeld van God. Jezus is God die zichtbaar geworden is. Jezus is de schepper van alle dingen. Jezus is het hoofd van de gemeente. Jezus is Heer over alle machten en krachten. Hij heeft het te zeggen over alle machten en krachten die in Colosse en in Winschoten actief zijn. Jezus is de verzoener van hemel en aarde, waar je het rustpunt voor je ziel, voor je hart vindt. Jezus is Heer over alles. Waarom zou je het nog ergens anders zoeken? Dat is het, hoe die op sublieme wijze de Heer Jezus neerzet. Jezus is Heer over alles. Waarom zoek je het nog ergens anders? Het is niet Jezus plus nog iets anders. Jezus en dit. Nee, Jezus alleen. Jezus is genoeg. En in Jezus vind je rust. Waarom? Omdat je daarin compleet bent. Compleet in harmonie met je schepper. Dat geeft dan een rust. Als je in harmonie mag leven. Want een rust geeft dat toch niet in je gezin. Als je in harmonie in huis mag leven met elkaar. Dat geeft rust. Harmonie in huis. Wat denk je? Wat er in je hart gebeurt als er harmonie tussen de hemel en de aarde is. Dan komt er rust, hoor. En die rust krijg je niet door allerlei geestelijke dingetjes te doen. Die rust krijg je, zegt Paulus, door Jezus als fundament. Want hij is Heer van alle dingen en hij is de verzoener tussen hemel en op aarde. Sterker nog, hij zegt het in Colossense 1 verderop, na vers 14. Hij heeft vrede gemaakt door het bloed aan het kruis. Hij heeft daar vrede gemaakt. Wat wij hebben kapot gemaakt, heeft hij gemaakt. En zo zie je dat hij die brief van de Colossense dat heel erg neerzet. Ik ga me voor de structuur, en jullie hou vast, maar ook dat we met elkaar Bijbel leren lezen, ga ik daar ook even doorheen, door die vers 1 tot en met 14. Dus mocht je een Bijbel hebben, hou hem er gewoon bij.
Want dan kan je het volgen. En misschien dat de Beamerist dat ook met ons mee kan nemen voor de mensen die een Bijbel vergeten zijn. En als u geen Bijbel hebt, dan moet u zich gewoon even melden. Dan zorgen we dat u er van de week eentje krijgt. Dat is belangrijk voor de gasten die hier misschien zijn. Paulus staat er, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus en Timotheus de broeder. Er staat heel mooi, Paulus, door de wil van God is hij een apostel van Jezus Christus geworden. Het is niet door Paulus' eigen wil geweest, hè? Dat weet u wel. Paulus wilde dat helemaal niet. Er was een orthodoxe, religieuze Jood.

Genade voor u en voor jou en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Daar kent u vanaf het begin, daar beginnen we de diensten ook vaak mee. En dan gaat hij verder. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. Dat is zo mooi. Waarom danken ze als ze voor de gemeente in Colosse bidden? Omdat ze gehoord hebben van het geloof in Jezus. En van de liefde die ze hebben voor alle gelovigen, voor alle heiligen. Dus het is zo mooi. Paulus is betrokken in gebed bij de gemeente. Ik vind dat indrukwekkend. Als we, en dat is niet om een team of zo, of de mensen die op de gebedsuur komen. Maar als er op vrijdag bijvoorbeeld ons gebedsuur is, en op dinsdag als werkers we samen bidden, dan ik denk dat ik bijna kan zeggen dat het nooit, dat er bijna altijd of altijd, het wordt bijna nooit vergeten, wordt er gebeden voor de gemeenten in de regio. Voor u ook. En er wordt er gebeden dat de gemeenten in het woord blijven, aan het woord vast blijven houden, en dat het veel vrucht mag dragen in de omgeving. En ieder die daar dan bidt dat met andere woorden, maar daar komt het wel op neer. Wordt vurig gebeden en ook gedankt daar waar het woord nog, waar dat woord krachtig open gaat. Waar mensen zich daaraan vasthouden. En daarom denk ik, hé, dat is mooi wat er gebeurt. Bid u ook gewoon individueel voor de gemeente, maar niet alleen de CGK, maar ook alle andere gemeenten in Winschoten. Dat Gods licht zichtbaar mag worden door die gemeenschap heen, door die familie heen. Nou, en dat bidt Paulus. Van de dingen die er zichtbaar geworden zijn, ze hebben gehoord van het geloof in Jezus, van de liefde die er is voor de heiligen, en vanwege de hoop die is weggelegd in de hemelen. Hey, zie je dat trouwens? Begrijpend lezen voor de jongeren. Geloof, liefde en hoop. Je ziet het ook hier. Geloof, hoop en liefde. Komt gewoon terug. Deze drie woorden. Als een kernachtige samenvatting die hij ook tegen de gemeente in Korinthe zegt. Geloof, hoop en liefde. En de meeste van die is de liefde. Want zijn liefde duurt tot in eeuwigheid. En door zijn liefde die tot in eeuwigheid is, daar zijn ze door gegrepen, die gelovigen in Colosse. En ze hebben liefde voor de gelovigen, voor de heiligen gekregen. Liefde voor elkaar. En Paulus zegt, ja, daarom bid ik voor jullie, maar daarom dank ik ook voor jullie. Zo ongelooflijk mooi. Als je ziet de vruchten van het werk van God, dat je ga je voor mensen danken en bidden. Als je ervan hoort. Ik weet niet of u er wel van hoort, van de grote werken van God. Maar als ik dan afgelopen week weer eens even op een rijtje zet wat er voorbij komt. Alleen al hier in de regio. Wat doet de Heere God grote dingen. Mensen trekt hij van het duisternis tot het wonderbaarlijke licht. Ik kreeg nog een appje doorgestuurd. Iemand die bij een meeting met de New Agers en mensen uit de vrijmetselarij enzovoort, die bij ons gekomen was. En die zei, ik ben gesprongen. Nou, niet ergens vanaf of zo, wees gerust. Met allemaal uitroeptekens, vier. En vol zo'n enorme rust, blijdschap en ontspanning in mij gekomen. Ik bid tot Jezus en ik laat alles waarvoor ik bid aan hem over. En ik weet dat hij alles weet, ook als ik er niet voor bid. Het geeft mij zo'n rust in leven en in sterven. Ben ik van hem? Amen, schrijft ze. Wat mooi. Deze persoon heeft het gevonden in een uitgeputte wereld, rust voor haar leven in Jezus. In leven en in sterven ben ik van hem. Wat doet dat? Dan ga je toch danken voor zo'n persoon die je dan één keer ontmoet hebt. Iets van het evangelie vertelt. Ik hoop ze binnenkort weer te ontmoeten. En dan gaan we verder zoeken in de Bijbel. Maar dat is er niet één. Dat zijn er niet twee. Dat zijn er niet vijf. Dat zijn er niet tien. Dat zijn er veel meer. Mensen die het ene die zocht het daar. En de ander zocht het in wellness, in rijkdom. Maar ze hebben nu de rijkdom gevonden in Jezus. Dat geeft een dankbaar hart, dat laat je bidden. Van, o Heer Jezus, geef dat ze bij uw woord blijven en dat ze vast mogen houden aan de hoop die voor hun is weggelegd in de hemelen. Door, waardoor eigenlijk? Door iets op te kloppen? Nee, door het woord van de waarheid, het evangelie.

Dat is het houvast. Dat is wat ons hoop geeft. Dat is wat ons liefde voor elkaar geeft. Het evangelie. Dat is wat ons geloof geeft. Jezus. En dan staat er, dit is ook naar u toegekomen zoals in de hele wereld en het draagt vrucht zoals ook onder u. Vanaf de dag dat we het gehoord hebben en vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen. Ze hebben het gehoord van Epafras. En Paulus heeft dit ook weer gehoord van Epafras, hoe dat vervolgens gegaan is. Als een soort doorgeefluik, zoals ik vanmorgen misschien wel net dat voorbeeld vertelde, als een soort doorgeefluik. Zodat u blijft bidden voor de mensen die onderweg zijn om Jezus te leren kennen, onderweg zijn voor het eerst een Bijbel gekregen hebben. En het gaat zo, zo ongelooflijk mooi. God schakelt dat aan elkaar. Bijvoorbeeld, u bidt ervoor. Als gemeente heeft u ervoor gecollecteerd. Voor het werk van Geloof in Groningen. We hebben Bijbels gekocht. En we geven iemand een Bijbel mee en de ander is een Bijbel gaan lezen. En als u hoort dat dat voedingsbodem krijgt, dan dankt u voor wat God doet door het evangelie, door Jezus Christus heen. En dan bidt u, oh, dat ze in het spoor mogen blijven gaan. En dan ben je betrokken. En het vervult je hart met ongelooflijk veel blijdschap. Dat is wat die koppeling, die Epafras mag zijn. Gewoon even de koppeling tussen Paulus, die brief schrijft, als apostel van Jezus Christus en de gemeente. Hij heeft ook uw liefde in de geest bekendgemaakt. Daarom, zegt Paulus, en daar komen we bij het hart van de verkondiging van vandaag, houden we niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Paulus noemt hier een heel aantal dingen die hij niet zomaar even uit zijn mouw schudt, want er volgen nog hele lange, het is een enorme volzin. Als je die hele zin in één keer probeert te begrijpen, dat lukt niet. Christa zei dat vandaag nog, we zaten even samen te ontbijten. En toen zei ze nog van, ja weet je, dit is die Colossensebrief, het is soms zo vol, zo impactvol, dat het bijna niet te vatten is. Dat heb ik ook, als ik die zinnen zo lees, nou zinnen, het is één zin, maar het stopt gewoon nergens van Paulus. Dat noem je de Pauluszinnen. En dat moet je gewoon subregeltje voor subregeltje bekijken en op je in laten werken. Je kunt bijna van elke subregel één preek maken, dat is Paulus, ten voeten uit. Echt zo'n rabbi. Bomvol kennis, die brein. En dat geeft hij dan mee. Maar die gemeente had wel even, toen ze die brief kregen, konden ze daar even flink op knagen. En wij moeten het beperken tot ongeveer een half uurtje. Dus wij moeten snel door. Want er staat, dan houden we niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en smeken dat u vervuld mag worden van de kennis van zijn wil. Wat is Gods wil? Wat is zijn wil? Want Jezus zegt het inderdaad. Jullie zijn mijn vrienden, niet... Oh, Jezus is ons een vriendje. Nee, jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik je zeg. Wat zegt Jezus? Jezus zegt niets anders dan het spoor van de Torah. Het spoor van Gods woord volgen. En zei die meest wijze Salomo het niet in Spreuken 3. Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet. Laat jouw hart mijn Torah, mijn geboden, mijn Torah, laat die in acht nemen. Lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen je vermeerderen. Vrede in een uitgeputte wereld. Door vast te houden aan Gods woord. Zoals Paulus het zegt, door vervuld te worden met kennis van de wil van God. Psalm 143, daar bidt David, leer mij uw wil te doen. Belangrijk. Wat staat daar? De kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Als je kennis van Gods wil hebt, dan komt dat. Je wordt ermee vervuld. Als het ware dat woord en... Nou, niet als het ware. Woord en geest werken samen. En terwijl je kennis krijgt van de wil van God, je daarin verdiept, dat tot je neemt en dat spoor wil gaan, komt de geest erbij. En die geeft wat nodig is. Dat je er vol van wordt, van geestelijk inzicht.
Soms is dat al bij een heel jong gelovige die nog maar net met de Heere God wandelt. Die dan iets zegt dat je denkt, dit is nou nog nooit in mijn gedachten opgekomen. Dat is de wijsheid van God. Dat is dat God het aan hele verstandige theologen, bij wijze van spreken, dat hij dat daaraan verborgen heeft. Maar aan zo'n kinderlijk geloof, van iemand die net tot bekering gekomen is, dat hij dat daaraan geopenbaard heeft. Belangrijk hoor. Om te luisteren. Juist ook naar de wil van God. En de Heilige Geest toe te vertrouwen dat hij je geeft wat nodig is. Zodat je gaat wandelen, vers 10, op een wijze de Heere waardig. Op een waardige wijze. Dat je denkt, hé, daar loopt een christen. Nou, jij zegt niet van jezelf dat je christen bent. Een ander zegt, hé, daar loopt een christen. Want hij lijkt zoveel op Jezus Christus. Zo werden de eerste volgelingen in Handelingen genoemd. De mensen van de weg en later christenen. Dus niet dat ze van de weg waren, maar van de weg van Jezus. Dat ze die weg gingen. Hé, ik zie het aan jou. Jij bent anders. Jij hebt iets wat ik niet heb. Wat is dat? En dan zeg je, ja, dat heb ik eigenlijk ook niet. Maar dat ligt in een heel bijzonder contact. Een contact met Jezus. Elke dag heb ik even contact. Zodat je wandelt op een wijze de Heere waardig. Als je hem zo wandelt, dan behaag je hem in alles. Dan doe je wat hij wil. Daar vindt God een vreugde in. In elk goed werk vrucht dragen. En groeit in de kennis van God. Dus het is enerzijds groeien in de kennis van God. Dat je God meer leert kennen. Door in zijn spoor te gaan. En anderzijds dat je het goede mag doen in een wereld die leeg is. Hoe geeft u dat vorm? Gewoon individueel. Niet zozeer als gemeente dat u allerlei activiteiten moet doen, maar gewoon als gemeentelid of als bezoeker. Hoe doe je dat goede? Doe je gewoon je eigen leventje leven? Of lukt het om het goede te doen? Ook naar in je omgeving. Zoals Paulus het ergens anders zegt, de goede werken die God al heeft voorbereid. Dat je anders met een klant omgaat dan dat je concurrent en collega dat doet. Dat je zoveel tijd in iemand investeert dat iemand het nodig heeft. Dat je samen met een andere gelovige misschien wel iets voor je, waar je mee in de straat woont, iets moois voor de buurt doet. Dat je bij een zieke buurvrouw eromheen staat. Dat je het geloof handen en voeten geeft. Hoe doe je dat? En doe je dat? Of nog één stapje eerder, ben je bereid om dat te doen? Dat je vervuld wordt met de kennis van Gods wil en dat je zegt, Heere, dat wil ik doen. Ik wil niet begeren wat van een ander is, maar ik wil delen wat u aan mij gegeven hebt aan een ander. Compleet anders. Ik wil niet ikke dat opeisen. Misschien is dat het wel wat de wereld zo leeg en zo uitgeput raakt. Als je in het winkelcentrum in de stad, laten we het een stad noemen, hè, Winschoten, want het is officieel een stad. Dus je loopt in Winschoten, je gaat even tegen de muur aan staan en je ziet iedereen voorbij lopen. Dan zie je een groep uitgeputte, lege mensen. Die alleen maar kijken, holle blikken. Wat kan ik halen, wat kan ik halen, wat kan ik halen? Het is een uitzondering als je iemand voorbij ziet komen die lekker aan het fluiten is en die zegt goedemorgen enzovoort. Daar kom je bijna niet tegen. Nu niet dat u dat morgen gewoon overal moet. Het zou wel veranderen, maakt Winschoten wel blij. Maar niet dat u dat per se moet doen. Maar moet je eens kijken, het verschil. En hoe mooi dat we het evangelie waardig mogen wandelen vanuit de kennis van zijn wil om goed te doen. Ja,
Met alle kracht word je dan bekrachtigd. Je groeit in de kennis van God. Met alle kracht bekrachtigd. Met Gods kracht, met Gods dynamietkracht word je bekrachtigd om dat te doen. Je hoeft het niet op te kloppen. Je hoeft niet in een of andere meditatiestand te gaan zitten, of zonder meditatiestand. En dat je denkt, ik moet het even goed in mij opzuigen en goed aarden en gronden enzovoort. En dan word ik er vol van. Nee. U wordt met alle kracht bekrachtigd. Dat is die geweldige kracht van de Heilige Geest die erin zichtbaar wordt. Heer, ik heb het helemaal niet. Nee, dat hoeft ook niet, maar ik heb het wel en ik geef het jou. Dat is genade. En dat is leven uit genade. Vanuit wat Jezus heeft gedaan. En het geeft zoveel ontspanning. U moet niet van alles gaan doen. Maar groei maar in de kennis van Gods wil. In de kennis van God zelf. In wat hij aan weg wijst. In de harm, en dan zie je het. In Jezus is alles al gedaan. En mijn handen zijn zo gevuld met de rijkdommen van God. Dat ik er gewoon van mag uitdelen. Wat God op mijn weg brengt. Ik hoef het niet eens op te zoeken. Hij brengt het gewoon op mijn weg. Bij u bedoel ik dan. En dan zie je het slot. Er staat nog een woordje bij. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Dat is het laatste waar we even benoemen. Om in alles te volharden. Volhardend door te gaan. Dan moet je spierkracht ontwikkelen. Gewoon doorgaan met dit. Of je het nou voelt of niet. Of je het nou hoort of niet. Of je het nou ziet of niet. Volharden om door te gaan in de weg van God. In het meer leren kennen van hem. In zijn spoor, in het goede te doen. Volhardend door te gaan. In Jezus is mijn vrede. Jezus is mijn fundament. Hij is het beeld van God. Ik zie in hem, zie ik de hemelse Vader. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, heeft Jezus gezegd. Hij is de schepper. Hij is degene die niet alleen de schepper is, maar ook de redder en de verzoener. Hij heeft vrede gemaakt, terwijl ik het weer heb kapot gemaakt. In alles te volharden en geduld te oefenen. Dat is wel een puntje. Als je leven moet vanuit de nieuwe werkelijkheid. Leven vanuit de nieuwe werkelijkheid zegt niet dat je weer slaaf moet worden en allemaal dingen moet opkloppen in jezelf. Het is wat God tegen Israël gezegd heeft bij de ontmoeting op de berg Sinaï. Toen zei hij, ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte, uit het slavenhuis, geleid hebt. Als je op Jezus als het fundament leeft, hoef je niet allemaal dingen te doen om maar kind te worden van de hemelse Vader. Maar dan mag je leven vanuit het kind zijn van de hemelse Vader. Het is een fundament waarop je mag volharden om door te bouwen. Nee, ik hoef niet te presteren om kind te zijn. Nee, ik hoef me niet te bewijzen om kind te worden. Ik mag kind zijn, gekocht en betaald door Jezus. En dan moet je elke keer weer naar terug. Wandelen met hem naar het beloofde land. Volhardend doorgaan. Vruchten dragend voor de glorie van de Vader. Hij heeft je vanuit de duisternis geplaatst in het koninkrijk van zijn Zoon, van zijn liefde, van Jezus, van het licht. Leef dan als kinderen van het licht. Wandel daarin. En leef niet dat je weer in slavernij bent in de duisternis. Maar bouw voort op het fundament Jezus alleen. Ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen ga ik volhardend door om geduld te oefenen. Al is het nacht. Zijn woord van liefde. Het sust mij en het geeft mij rust. Jezus alleen. Amen.

We gaan samen God danken en bidden en ook voorbeden doen. We danken de Heere God ook voor broeder Jan Datema dat hij 90 is geworden. En straks het slotlied is ook door hem uitgekozen. Groot is uw trouw, o Heer, gaan we samen dan zingen. En zo is dat. En we doen ook voorbeden voor Finn Verhoeks die dinsdag buisjes zal krijgen. En laten we zo ook biddend om elkaar heen staan. Laten we danken en bidden. Dank u wel, heren, dat u de gemeente geeft als de plek waar we samen veilig mogen zijn bij u. Rondom uw woord, rondom uw getuigenis. En ik dank u voor de gemeente hier in Winschoten. En wij danken u voor alle gemeenten in Winschoten waar uw woord open gaat en verkondigd wordt en waar u bekendgemaakt wordt. Het evangelie, Jezus alleen. Heren, dank u wel dat we daar, te midden van een uitgeputte wereld, onze rust, onze geloof, onze hoop, onze liefde, onze kracht mogen vinden in u. Dat u het volbracht heeft, Heere Jezus. Daar waar wij het niet, waar wij faalden, het niet lukte. Sterker nog, waar wij het verkeerd deden. Zie ons aan op grond van uw volbrachte werk. En dank u wel dat u ons aangenomen hebt tot kinderen. Wat bijzonder om een geadopteerd, aangenomen, gekocht en betaald kind te zijn. En we snappen het allemaal wel dat we daar soms aan twijfelen. Van, hé, ben ik wel gekocht en betaald? En dank u wel dat u in uw woord en in het samen zijn hier en in het avondmaal en in de doop en alleen al zichtbaar aan het kruis. In de kerk, dat u zichtbaar maakt dat we gekocht en betaald zijn door uw bloed, Heer Jezus. U alleen bent het fundament. En vergeef ons, Heer, elke keer dat we u als een pilletje, als een lapje voor het bloeden, een pilletje voor wat vitamines of zo hebben gebruikt. Maar leer ons te bouwen op en te leven vanuit het fundament die u zelf bent. Dank u wel, Heere Jezus, dat u het woord bent, wat vlees geworden is, lichaam geworden en onder ons heeft gewoond. Vol van genade en waarheid. En dat als we op zoek zijn naar God, op zoek naar de waarheid, dat we dat vinden in u alleen. Heere, we willen u bedanken dat u uw gemeente vasthoudt, bij uw woord houdt. En bedanken ook voor de brief aan de Colossenzen van Paulus. Die in een geestelijk verwarrende tijd een helder geluid geeft. Jezus alleen, dank u wel. Dat wij u mogen kennen, heren, en de kracht van uw opstanding mogen ervaren, ook in het lijden. We danken u ook voor broeder Jan Datema in de gemeente. 90 jaar heeft u hem gegeven. Wat een genade, heren. En wij danken u dat u hem met kracht, met sterkte bekrachtigd heeft en bekrachtigen zult. We bidden u dat hij dat ook mag merken in het komende jaar, het 91ste levensjaar. Zoals Psalm 91 dat ook zegt. Dat we bij u mogen wonen, u tot een woning mogen maken. Wij danken u voor uw trouw, die zo groot is. En aan hem en in hem ook aan ons betoond heeft. Dat u dezelfde bent. Het fundament. Heren, wilt u bij de kleine Finn Verhoek zijn als hij dinsdag buisjes krijgt? Wilt u de handen van de doktoren zegenen en geven dat het goed mag gaan, zodat hij daar ook mee geholpen mag zijn? Wees u zo bij ons allemaal in de gemeente, ook bij de mensen die chronisch of langdurig ziek zijn. Bij de verborgen pijnen, klachten en gebreken wilt u erin zijn, heren, en dragen, herstel geven, wonderbaarlijk herstel geven. We leggen het in uw handen. Verheerlijk uzelf. En zoals de Zuid-Afrikaanse gasten het zo vaak zeggen, willen we het vooral tegen u zeggen, baie dankie. Dank u wel, heren, voor wie u bent en dat u er bent. En dat u ook komende week met ons mee wil gaan. Geprezen zij uw naam. In Jezus' naam.
Amen. We gaan collecteren straks voor het collectedoel is de voedselbank in Oldambt. Nou, als we één mooie stichting ook weer weten en waar we voor geld op mogen halen, is dat om goed te doen. Om mensen voedsel te geven die onder of op het bestaansminimum leven. En wat zijn dat er veel ook in onze omgeving. Dus de Heere zegene u en dat ook de gaven gezegend mogen worden. Dat de mensen die voedselpakketten krijgen niet alleen denken van daar is eten. Maar dat ze denken van hey, maar wie is de afzender daarvan? Het is de liefde van de Vader door u, door jou en door mij heen. We bidden dat de Heere dat zo ook zal zegenen. Dus dat is straks bij de uitgang is de mogelijkheid tot collecte en het kan natuurlijk ook via Tikki. Voordat we Groot is uw trouw als ons slotlied gaan zingen, wil ik u vragen om te gaan staan, zodat we ons geloof mogen belijden. En onder het voorspel van Groot is uw trouw komen de kinderen dan ook weer terug. En daarna zal de zegen volgen. Samen met de kerk over allerlei plekken in de wereld en door de tijden heen belijden wij ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria en die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, katholieke, christelijke kerk. De gemeenschap van de gelovigen, van de heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen.

vruchtdragend in een uitgeputte wereld. Vrede niet alleen halend, maar uitdelen in een wereld vol oorlog, spanningen en strijd. Het kan als we samen ons vasthouden aan Jezus, aan zijn woord. En doe dat. En u mag weten, de God van de vrede, hij zal met u zijn. U zult het merken in alles. Daarom leef naar het woord. En jongens en meisjes, als je het vandaag gehoord hebt en denkt, oh, dan moet ik nog eens even op me in laten werken, laat het niet vervliegen. Maar vanavond voor je slapen gaan, open Colossense 1 nog eens. En lees het allemaal nog gewoon eens even één keer door. Want we hebben met elkaar eigenlijk ook een beetje begrijpend lezen gedaan. Dus als je het nu leest, denk ik dat een heleboel dingetjes allemaal als belletjes gaan rinkelen als je dat. En dan weet je wel waar de klepel hangt in ieder geval, want dat is Jezus als fundament. Ontvang de zegen van de Heer waarin hij belooft, ik ga met je mee, ook in deze week. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.

Ja.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. En het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

Ik heb er een tietje nooit zijn, ah. Het was zo'n schieremaid, ah. Een dikke batterij en een gooie kop. En als ze beelden ging trillen, was het och niet god. Ze keek hem zo uit de boksen. Had een hele dure smoke en ze deed haar vlog. Maar waar ze nou zit te kraam, ja, dat wordt genoeg. En van wat ik heb gehoord, dat ze zijn goud verdient.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.